0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP News op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat een kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
5: Hoezo dan?
4: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Dit is de muziek van...

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond We Support Hamas. Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
5: Hoezo dan?
4: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt dan 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
5: Hoezo dan?
4: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Webwinkels gaan samen speuren naar namaakwebshops, zodat die zo snel mogelijk offline worden gehaald. De politie staat achter deze aanpak, meldt het Financiële Dagblad. Elk jaar worden meer dan 1 miljoen mensen in ons land opgelicht via nepwebsites. Door AI zien ze er gevaarlijk echt uit. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten gisteravond hun steun uitspraken voor de gewapende groep Hamas. Ze hielden op de Dam een spandoek omhoog waarop stond dat ze achter Hamas staan. Volgens Halsema chockerende teksten, maar niet verboden. Dus kon de politie weinig doen. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar niet in de zomer. Want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals de Pinkpop. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon, wolken en buien. Aan zee kan het stevig waaien en wordt het 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
5: Hoezo dan?
4: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
7: Zo, klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Dedo. Ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: Nou, 15 euro per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik heb het je wel even.
8: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
9: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
9: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd. Kijk op skodora.nl.
12: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
1: een hele goede morgen. Het is een paar minuten over zes op deze donderdagochtend 8 oktober vandaag. Vandaag weer een deur donderdag voor de boeg met wat meer regen. Vanaf deze dag zal het allemaal weer een klein beetje frisser gaan worden. Dat zijn de voorspellingen. Eerst even kijken wat daarvan uitkomt. De eerste druppies die zijn al wel aan het vallen deze morgen. Goed, op dit moment daar nog geen verkeersinformatie. De ANWB houdt het nog voor gezien. Op dit moment 0 kilometer aan vertraging in het land.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Last one down!
1: Kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van deze donderdagmorgen? Doen we zo met John West en Lange Frans.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

Niels Kortuizen en zijn Marilou zojuist bij Radio NL. Een hele goede morgen. Zijn lekker begonnen met het ochtendprogramma van deze donderdagochtend 8 oktober. Deden we als allereerste na zessen met John West en Lange Frans.

0: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. 12 minuten over 6 op deze deur donderdag. En we zijn lekker begonnen voor vandaag. Jouw tekst- of audio-appje die is meer dan welkom in de app van Radio NL. Zeker omdat we tussen nu en 7 uur de kalender gaan weggeven. En dat hebben we gisteren beloofd. Die kalender hebben we eerder deze week altijd een rond 7:15 weggegeven. Zo. Maar om ook een ieder die er lekker vroeg bij is even te kunnen en te mogen belonen, doen we dat vandaag voor 7 uur. Niet dat je dan nu in één keer volop kalender moet gaan appen of zo. Dat dan nog net niet. Maar je hoort zometeen de oproep. Vanaf dan mag je de vingers bont en blauw gaan typen. Goed, gaan we eerst even gauw naar het nieuws van deze donderdag 8 van oktober. Het is vandaag een bijzondere dag. Het is namelijk de dag van de digitale weerbaarheid. En vandaag houden KPN en SeniorWeb, dus op meerdere plekken in het land, gratis inloopmomenten voor vragen over verdachte mails, appjes en betaalverzoeken. Er is dus extra hulp voor mensen die online oplichting lastig herkennen. Volgens onderzoek van KPN voelt 49% van de 60-plussers zich online niet veilig. 4 op de 10 twijfelen of een verdacht bericht dan echt is, ja of nee. Goed. Dan even naar de televisie. We hadden gisteren hadden we het over de knol die uitgereikt werd voor het slechtste televisieprogramma aller tijden. Of van het jaar in elk geval. Vanavond wordt dan de Gouden Televisiering uitgereikt. In Carré gebeurt dat. Het is de 61ste editie van de Gouden Televisiering. De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond zijn de 3 finalisten. Stemmen kan tot 7:58 vanavond. Het gala begint dan om 9:00. En dat wordt natuurlijk groots uitgezonden op de televisie. Dus mocht je daarin interesseren, dan kan je het vinden. Hè? Na het 8:00 journaal, dan kan je de televisie aanlaten. Goed, en dan gaat het over Haarlem. Daar is namelijk een straat, de Waddenstraat. Daar liggen al wekenlang banken, vuilniszakken, kasten en ander afval rondom flats die binnenkort worden gesloopt. Ja, wat gebeurt er nou? En ieder die daar nog in woont, die gooit gewoon zijn afval op straat in plaats van op de plek waar het moet. Wat de buurtbewoners ervan vinden, dat is duidelijk bij Omroep NH.
2: Het is ook onhygiënisch. Het is niet alleen een rotgezicht, maar het is ook gewoon smerig.
1: Afvaldienst Spaarne-Landen rent rommel vandaag op. De woningcorporatie wil daarna hekken gaan plaatsen en extra toezicht in gaan zetten. Ja, nou, je hoort dus juist buurtbewoner Frans Bakker. En hij steekt het sowieso niet onder stoelen of banken.
2: Mensen die hier nog wonen, die gooien dan van 3 hoog vuilniszakken en ander afval gewoon naar beneden op straat. Maar ja,
1: kan dat niet?
2: Nee, als je een beetje beschaving hebt, dan doe je dat niet.
1: En groot gelijk, Frans. Ja, ik ken hem verder niet, maar
0: de Sowieso Ochtendshow.
1: Het is een man naar mijn hart. Goed, zijn lekker begonnen. Zometeen een klassiekertje van de Zilvertop. Toen ik jou zag, na muziek van Emma Heesters. Ik

0: mooi, even een klassiekertje op de radio Silvertop. En toen ik jou zag, maakte het 7:10. Tijd voor onze Ad met de spreuk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen Clubke. De spreuk van vandaag die luidt... Een goed mens zijn hangt niet af van je geloofsovertuiging. Of je status, of je ras, of je kleur, of je politieke voorkeur. Het hangt af hoe je met anderen omgaat.
0: Mooi.
1: Ik wens jullie allemaal nog een fijne donderdag en welterusten.
0: Ja, welterusten, Ad. En een hele mooie donderdag inderdaad. Tot morgen. Succes met de 8e van oktober. Gaan we verder duiken in de app van Radio NL, waar sommige mensen al zo'n kalender in de wacht proberen te slepen.

0: wordt gezien. Laten we daar eventjes op bouwen. Sommige snoepers tussen ons die proberen al volop kalender in te sturen. Zometeen dan mag dat. Dan geven we zo'n boeren dan wel boerinnenkalender weg.
1: Laske, goeiemorgen jongen. Hey, dan zijn we weer op de donderdag. Hè. Ja, verdomme, het regent. Ja, het weer wel een keer tijd eigenlijk. Maar ja, toch is het wel jammer natuurlijk. Want wij zijn van de korte broek en van het lekkere weer. Lekker buiten werken, lekker voor de buitenliefhebbers. Maar ja, dit is even een streepje door de rekening. Maar ja, we hebben tot nu toe ook niet mogen klagen natuurlijk. Hè?
0: Nee, precies.
1: Dat
0: moet ik
1: maar even zeggen.
0: Ja,
1: ja, dus we gaan het maar aanvatten. Wel de korte broek aan vandaag. En nou onderweg naar Os. Het altijd gezellige Os, daar ben ik nou naartoe. En dan gaan we naar de koffiepot. En dan gaan we daar de dag weer eens beginnen. En een beetje zeuren en een beetje kletsen. En dan gaan we daar aan beginnen. En dan komt er ook van ergens weer een eind aan.
0: Nou precies.
1: Hey, ik zeg tegen iedereen, maak er wat van vandaag. Werk ze met z'n allen. De groeten, tot morgen. Houdoe.
0: Houdoe Jan, tot morgen. Nou ja, goed. Dat een beetje zeuren en een beetje kletsen met z'n allen, dat komt sowieso wel goed. En zo kennen we je natuurlijk. Gaan we naar Coevorden. Daar is luisteraar Wim. Goedemorgen.
2: Oh, Lars. Goeiedag, hier Brinkie. Nou, we gaan een rondje Zuid-Holland zonwering wegbrengen. Het is niet echt weer voor, maar ja, het moet weggebracht worden, hè. Nou, maak er een mooie dag van. Geniet van het leven. Je bent er maar even, hè.
0: Zo is dat, ja. Het is inderdaad niet echt het weer voor de zonwering, Wim. Maar ja, goed, om het alleen maar weg te brengen. Nou ja, goed, dat is dan geen erg natuurlijk.
3: Goedemorgen, Lars.
0: Goedemorgen.
3: Het is alweer donderdag. Ik ben al een tijdje onderweg eerder vertrokken. Want gisteren was het wanhopig 2 uur overgedaan om naar mijn werk te gaan.
0: 2 uur, hè?
3: Ik kan geen extra cappuccino bij me, helaas.
0: Nee.
3: Maar nu wel. Dus ik zou zeggen, allemaal werk ze en wees voorzichtig op de weg. En houdoe, doei, doei.
0: Doei, Happy van Brenda vanuit Amsterdam. Goedemorgen allemaal. Of wij een liedje van Jannes kunnen gaan draaien vandaag. Nou, dat moet sowieso wel goed komen. De dag is nog jong natuurlijk. Meer berichten die binnenkomen via onze app. Rob, goedemorgen.
4: Lars, goedemorgen. Ik heb goed nieuws voor je. Je luistert. De cijfers schieten omhoog vandaag.
0: Oh.
4: Want ik ben terug van vakantie.
0: Ja, precies.
4: En je hebt gelijk wat uitslapen. Dat lukt niet.
0: Nee.
4: Het biologische wekkertje staat vroeg. Net als bij jou. Maar desalniettemin, vandaag gaan we weer lekker aan de gang. Op weg van Stadskanaal naar Emmen. Fijne dag allemaal.
0: Fijne dag Rob. Ja, vlak voordat Rob op vakantie ging, hebben we elkaar nog even gesproken. En toen ging het inderdaad over uitslapen tijdens je vakantieperiode. Dat lukt niet altijd. En zeker niet als je dan 's morgens altijd vroeg van de partij bent. Dus, ja, als ik voor mezelf mag spreken, in de vakantieperiode, dan word je sowieso eventjes wakker rond, nou ja, goed, hoe laat gaat je wekker normaal gesproken? Rond 4:30, hè, zoiets. Dan doe je even de ogen open, 4:30, 5:00. En dan duurt dat 2 weken. Nou ja, goed, dan mag je ook alweer aan het werk natuurlijk, hè. Dus dan heb je er weinig aan gehad. Maar na 2 weken, dan wordt het beter. Tenminste, dat zeggen ze. Goed, mogen wij al zometeen gaan richten op de kalender die we gaan weggeven.
5: Op

0: superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. We regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
8: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
7: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
12: Nu 111 Vietenolie tankstations.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
13: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
14: Zo, klus klaar?
15: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
14: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
15: Hoe dan?
14: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
15: Mag wat kosten zeker?
14: Nou, 15 euro per maand.
15: Echt? Hoe heet het?
14: Ik heb het je wel even.
15: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
19: Dit is Radio NL. Altijd aan.
20: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
21: Radio NL.
22: Weerbericht.
23: Vandaag beginnen we de dag een klein beetje regenachtig. De regen in het oosten en het zuidoosten van het land, dat trekt weg deze morgen. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af, vallen er verspreid over het land wel buien. Vanmiddag wordt het ongeveer 15 graden. gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Grote webwinkels en de politie gaan de strijd aan met illegale webshops. Elk jaar worden ruim 1 miljoen Nederlanders opgelicht door de neppe sites, die door AI steeds echter lijken. Dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat schrijft de Volkskrant. Hij zei in antwoord op Kamervragen dat hij op zijn officiële social media kanalen geen AI gebruikt, maar dat doet hij volgens de krant wel. Het aantal wilde dieren loopt terug. Volgens het Wereld Natuur Fonds namen de populaties in 50 jaar met 3/4 af. Onder meer door het veranderende klimaat. Maar er is ook hoop, zo kwam in ons land de otter terug.
23: Ah, de otter. Goed, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij in Den Haag bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen, Lars. Nou, de spits is begonnen. Er zijn al een paar echte knelpunten. Op de A7 richting Amsterdam heb je tussen Abbekerk en Horen bijvoorbeeld al een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook zo dicht. Ook 15 minuten vertraging op de A15 richting Europoort voor de Zuurhofbrug vanwege de problemen daar. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Daardoor loopt het weer vast op de N218 bij Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15 heb je een 30 minuten vertraging. Dan de A16 Breda Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht is het oponthoud 25 minuten. Flitsmeister meldt een camera op de A27 naar Almere bij 115,0. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1.
23: Oké, dan Dennis, dankjewel.
21: Goedemorgen.
22: Dit is de Sowieso Ochtendshow
21: met Lars van Dijk.
23: Ja, goedemorgen Marcel.
24: Goedemorgen, goedemorgen.
23: Morgen, wat houdt deze donderdag jou doende?
24: Nou, vandaag een dagje vrij. Maar ja, wat je zegt, als je vrij bent, dan zit je wel eens in dat vroege ritme. En dan ben je wakker.
23: Dat is toch dat biologisch klokje wat dan eventjes gaat rinkelen, zo'n morgens vroeg, hè?
24: We zijn er.
23: Ja. Hoe laat gingen de luiken open vandaag?
24: Vandaag gingen de luiken om 5:00 open.
23: En dat is normaal gesproken ook de tijd dat jij uit bed stapt?
24: Ja, zoiets, ja. 5:15. Ja.
23: Kijk eens. En wat doe je dan als je zo vroeg mag zijn, elke morgen?
24: Ja, een beetje beunen, een beetje kuilen graven voor de gemeente.
23: Een fantastische omschrijving van je werk, Marcel. Beetje beunen. Ja, zo, beetje beunen. Hey, we hebben het deze week over de kalenders, de boeren- en de boerinnenkalenders die we weggeven. Elk programma geven we er sowieso eentje weg. Jij denkt, wow, daar kan ik wel, daar weet ik wel raad mee, daar kan ik wel wat mee.
24: Ja, zeker. Met pagina 6, denk ik wel.
23: Pagina 6? En vanwaar pagina 6, als ik vragen mag? Dat is,
24: Ik hoorde van de week dat daar mogelijk een nippelslip op stond. En die was met een vergrootglas gevonden.
23: Hoe je het zegt ook, dat maakt het alles behalve aantrekkelijk. Even kijken, nummer 6, dat is maand juni, hè?
24: Ja.
23: Kijken, dat is maand juni. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik was zelf niet bij de ontdekking van de nippelslip. Dus ik moet zelf... Oh ja. Nou ja, goed. Met pagina 6, we sturen hem op, Marcel.
24: Ik ben heel benieuwd, dankjewel.
23: Ja, ik blijf even kijken als je het niet erg vindt.
24: Ja, dat snap ik.

0: zijn nieuwe liedje. Dat liedje heet Appelsap. Maar dat zal misschien wel duidelijk zijn geworden met de 300 keren zeggen het is alleen maar appelsap. Dat moeten we even een keer tellen eigenlijk. Hè? Mocht er iemand 2 minuten 30 lang niks te doen hebben, volgende keer als we dat liedje draaien, dan is de prijsvraag hoe vaak zegt Kevin appelsap in zijn nieuwe liedje. Goed. Het is bijna kort voor 7. Zometeen is het tijd voor Tini. Die staat al in de startblokken. Die heeft de douchemuts alweer op. Die zal zometeen onder de douche gaan stappen. Aan jou dan de vraag om even goed te luisteren. Want ze zingt altijd onder de douche. En dan eventjes te kijken of je misschien het liedje wat ze bedoelt voor deze dag ook daadwerkelijk herkent. Titel van de plaat. Gaan we straks naar op zoek.
1: Goedemorgen, laat hier Koen zingen de teel zetten. Ja, ja. Ik was al een half uurtje onderweg. Maar ja, de tank was bijna leeg. Ach. En ik kan nergens tanken, dus ik ga weer terug. Naar Almelo.
0: Ga weer terug.
1: Dan ga ik naar Heerenveen.
0: Nee, joh.
1: Ik zeg, mensen maken mooi daarvan, doe ik ook al. Die vragen een beetje in de auto, een beetje koffie drinken en dan komt dat goed. Ik zeg groetjes en tot maandag.
0: En tot maandag. Koen ook. Ja, morgen vrije dag natuurlijk. Morgen is het Koen en zijn oude lullendag, hè? Dat wist je wel.
2: Ja, een hele goede morgen, Lars. Goedemorgen, clubke. Ja, het is weer donderdag. We zijn dan weer over de Heerenveen. En weer op weg naar de Beemster. Ja, een beetje slecht weer. Morgen heeft hij ook slecht weer. Ja, vooruit. Dan is het toch weer bijna weekend.
0: Ja.
2: Nou, ik wens in ieder geval een hele fijne donderdag. En probeer het een beetje terug te houden. Terug te zitten. Ik zou in ieder geval zeggen, jongens, de groeten.
0: De. Ja, en een hele mooie donderdag, Hans. Succes dan vandaag. Goed. Wegafsluitingen, er zijn er maar al te veel van afgelopen tijd. Komt ook omdat er veel werkzaamheden worden ingehaald. Denk bijvoorbeeld aan situaties in het noorden van het land. Daar heeft het langere tijd wat stilgelegen, omdat de prioriteiten ergens anders lagen. Bruggen waar het gedoe is, zo ook rondom de Zuurhofbrug. Nou, dat ligt alles behalve in het noorden trouwens, maar die Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Nou ja, goed, dat is allemaal gedoe. Dat zorgt op dit moment dan ook alweer voor vertraging. Je staat daar bijna een half uur stil. Sterkte onderweg. Langste vertraging vinden we deze morgen op dit moment op de A16 voor Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum. 40 minuten. Dat voor de cijfers. Ja, ik probeer even met een schuin oog mee te kijken. Ja, nou, ook niet mee te kijken met Tini. Dat zeg ik dan net weer verkeerd. Dat kan wel een beetje rottig uit. Maar kijk of Tini er daadwerkelijk klaar voor was. Want ik heb haar eventjes horen inzingen deze morgen. Maar ik was Tini even kwijt. Volgens mij is ze er klaar voor. Hè? Met badmuts en al. Aan jou de vraag om eventjes goed te luisteren, de oren te spitsen en de titel van de plaat die wij deze donderdagmorgen zoeken in te sturen via onze app. Ja, nou. Goed. Ja. Tini is born ready natuurlijk. Goed, daar gaan we. Kraantje gaat stromen.

0: Ja. La la la la la la la. Nou goed, dan pam pam pam pam daar. Ja, ze schrikt er zelf van. We zijn op zoek naar de titel van de plaat. Welk liedje zingt onze tini deze donderdagmorgen?
1: Ik kan het.

0: verkooien. Wie wil er met me dansen en wie gaat er met me mee? Daarvoor muziek van Henk Wijngaard en ik moet nog wat jaren mee. Deze ochtend hebben wij onze Tini van de receptie uiteraard weer horen lallen. Aan jou dan vragen we welk liedje het ook alweer is. Foute antwoorden die binnenkomen via onze app. Noodgeval van Goldband uit Deventer. Thomas die zegt dat. Ja, dat is het niet. Brendan die gaat voor Je gaat maar één keer dood. Frank van Etten is het ook niet. Hier mag alles van Donnie is het ook niet. Maar ja goed, het spelletje is natuurlijk niet Wat zingt Tini niet. Want ja, dan zou het wel heel erg makkelijk gaan worden. We zijn op zoek naar de titel van de plaat. Wat zingt Tini hier deze donderdagochtend?
1: Hello.

0: goed. Aan de telefoon voor de opgave van deze donderdag. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Nou zeg, ik kan je vertellen, Danny. Je bent een van de weinigen met het juiste antwoord voor deze morgen.
1: Oh, dat is ook waar.
0: Ja, precies. Niet helemaal de enige, hè, maar er zijn wel veel mensen die hebben het aan het verkeerde end vandaag. Maar jij niet, man.
1: Ja, hij was niet makkelijk, maar hij was ook niet heel moeilijk, Sam.
0: Dus eigenlijk is dit het perfecte niveau. Je moet er wel even wat voor doen en daarna dan komt hij wel.
1: Ja, ik vind het wel. Ja, zeker. Ja.
0: Nee, Tini, luister mee. Ik noteer het ook eventjes voor het natuurlijk.
1: Kijk, dat is goed.
0: Danny, verlos ons en verlos aan ieder die het niet weet. Welk liedje zoeken we eigenlijk deze donderdagochtend?
1: We zoeken vandaag Loesoe van Marco Schuitmaker.
0: Loesoe van Marco Schuitmaker.
2: Ja, vanavond gaan we.
0: Ja, en dan in één keer valt alles op zijn plek natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is zo.
0: Ja. La, la, la, la, la. Het is wel een makkelijkere versie van de tekst, moet ik vertellen, zo.
1: Ja, wel, hè. Zing lekker weg, zo.
0: Ja, nee, precies. Hey Danny, helemaal goed natuurlijk. We gaan het hele liedje van Marco even voor je draaien. Hele fijne donderdag en dankjewel voor het meespelen.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
4: Glitter chalets en staakcaravans.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
9: Oh, wat doe je elke keer met mij?
8: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er is een nieuw plan om nep-webshops aan te pakken. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks namelijk een ruim miljoen Nederlanders op. En waar de ene webshop offline wordt gehaald, duikt een andere weer op. Een speciale speurdienst gaat daarom nu dagelijks op zoek naar de illegale webshops om ze sneller weg te halen. Dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat schrijft de Volkskrant. Eind vorige maand kreeg hij er vragen over en toen zei hij dat op zijn officiële social media kanalen AI taboe is. Maar dat klopt niet, zegt de krant. Die ontdekte op de officiële accounts van Jette en D66 honderden AI-berichten. Op het festivalterrein in Landgraaf, bekend van onder meer Pinkpop, worden binnenkort opnieuw honderden asielzoekers opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang op verzoek van de minister. In de zomermaanden maakt de opvang plaats voor evenementen en festivals, zodat die gewoon door kunnen gaan. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig, in de rest van het land een mix tussen buien en zon. Het wordt maximaal 15 graden en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Hé, hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
14: Hoezo dan?
11: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
14: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
11: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Herengewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
21: En, heb je de klus?
22: Nee man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
21: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
22: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
21: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
23: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Een hele goede morgen, een paar minuten over 7 bij de ANWB deze ochtend. Dennis Mooi, Dennis, goedemorgen.
11: Een hele goede morgen, Lars. Er staat 235 kilometer file. Er zijn een paar echte knelpunten, vooral in het zuiden van het land. En dat komt dan door ongelukken en pechgevallen. Zoals op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende doe je er een kwartier langer over door een ongeval. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintam en Kerk 43 minuten extra. Door een auto met pech waren er twee rijstroken dicht, maar de weg is weer vrij. Dan naar de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam een half uur extra. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En op de A58 Tilburg-Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en Bavel 25 minuten extra nodig. Er staat 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 naar Almere bij 115,0. En de A30 Ede-Barneveld bij 16,3.
10: Dennis, dankjewel.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Nou, hebben we zometeen het keuzemoment voor je. Eerst muziek van Wesley Bronkhorst. Zijn Tutti Colori hoor je zo.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

Multicolori, Wesley Bronckhorst zojuist bij Radio NL. Het is 11 minuten over 7. Zometeen dan hebben we de twee liedjes voor je in het keuzemoment van deze donderdag. Gaan allebei over verliefdheid. Nou is dat een categorie wat vaak wordt bezongen in de muziek, maar dit zijn twee pareltjes als je het mij vraagt. Eerst even naar het nieuws van deze donderdag 8 oktober. Het gaat over het herfstweer, want vandaag lijkt het dan toch echt zijn intrede te doen. Maar de droogte van de afgelopen maanden zal Nederland nog lang parten spelen. Dat meldt de NOS deze morgen. Ook bouwbedrijven die funderingen herstellen, die hebben er de komende tijd hun handen vol aan. Meer mensen trekken namelijk aan de bel omdat ze na hun vakantie scheuren in de muren hebben ontdekt. Bodemdalingsexpert Otto van Kennisinstituut Deltares die denkt dat mensen met een huis en een ondiepe fundering op kleigrond in deze periode wel wat schade kunnen verwachten. Er wordt teruggekeken naar 2018. Zo was dat jaar ook erg droog. Toen zagen we in die gebieden ook meer problemen ontstaan. Meer nieuws voor deze donderdag 8 oktober. Het Zweedse Nobelcomité maakt bekend wie de Nobelprijs voor de literatuur wint. Vorig jaar ging de onderscheiding naar de Hongaarse schrijver László Grzegorczyk. Moet je maar net kennen natuurlijk. En wie het vandaag wordt, ja, dat zal de tijd ons leren. En de gouden televisiering die wordt vanavond uitgereikt. De prijs voor het beste televisieprogramma. Kanshebbers daarvoor zijn het jaar Woeste Grond, Kassa en De Bondgenoten. Die kunnen naar huis gaan met de gouden televisiering. Gisteren hadden we het nog over de knol. Hè? De knol voor het slechtste televisieprogramma, dat werd RTL Tonight. Het was Harry Mens die met de titel slechtste presentator van het jaar naar huis ging. Dat zijn nog niet echt prijzen die je wil winnen, maar ja, zo'n gouden televisiering, dat is waar je het als tv-maker toch wel een beetje voor doet, lijkt mij, toch? Hè? Een kroon op je werk. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Zoals gezegd, twee keer een liedje in de categorie liefde. Keuze A deze morgen voor Sandy. En die ken je misschien wel van het liedje over de teddybeer. Nou, die hebben we niet in het keuzemoment staan vandaag. Welke dan wel? Keuze A voor John.

Sandy en Ik ben verliefd op John Travolta deze ochtend op keuze A in het keuzemoment. En keuze B is voor Sonja de

0: keuze A voor Ik ben verliefd op John Travolta en B voor Boemen Ladi Boom Boom. Goedemorgen.
1: Jongen, wat maakt het toch weer moeilijk, jongen, vandaag. Hè? 10 punten voor jou, jongen. Jongen. Nou, doe maar een beetje, hoor. Sonja. Maar ze zijn alle twee lekker. Ja. Vroeger waren ze nog lekkerder, jongen. Hoi.
0: Ik wil dat zeggen, heb je het dan over de liedjes of over de artiesten? Maar, ja. Dat maakt hier zelf wel duidelijk, Jan.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Nee. Ruggengraat snellen en kraantje pappies juist bij Radio NL. Wij houden ons even bezig met andere zaken. Namelijk het keuzemoment van deze donderdag. Twee keer een liedje dat gaat over liefde. Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Je muzikale voorkeur mag je doorsturen. Door middel van een tekst of een audiobericht in de app van Radio NL. Keuze A voor Sandy. Ik ben verliefd op John Travolta. En keuze B is vandaag voor Sonja. De B van Boemeladi Boem Boem. Welke mogen we zometeen in zijn geheel gaan draaien? We laten de liedjes nog even één keer aan je horen. Daarna gaan we daadwerkelijk door alle stemmen heen. Heb je nog niks achtergelaten in onze app? Dan is dit je moment. Je kunt stemmen op Sandy, dan stuur je een A'tje. Oh, mama, mama, mama, mama, mama. Ja, ja.
1: Ik wil zo dolgraag met
0: verliefd op John Travolta hebben wij op keuze A. Muziek van Sandy. Sandy ken je van de teddybeer. En dit is een andere van haar. Keuze B is dan voor Boemeladi Boem Boem. Sonja in het keuzemoment.

0: Wij gaan door de stemmen heen. Kijken welke van de twee er als winnaar uit de bus komt op deze donderdagmorgen. Daar gaan we. Gijsje gaat voor keuze A. Gerrit uit Enschede, goedemorgen. Voor mij keuze B. Gijs uit Winkeldam, die gaat ook voor een beetje. B voor Pieter. Frans Sloodorp, Bassie, goedemorgen.
1: Morgen, Las. Hey, Bassie Berg hier, ho. Hey, doe mij maar een beetje vandaag. Beetje. Hey, en de groetjes en de padvinders. Eeuw.
0: B zegt Piet uit Rotterdam. Ik ga ook voor Sonja. Michel uit Raamsdonksveer, goedemorgen. Graag keuze B. Dan is het Stefan uit Haaksbergen met een audio-appje.
2: Sandy natuurlijk.
0: Sandy, dat is een A'tje, natuurlijk. Jets uit Ter Aar, die gaat voor keuze A. Keuze B voor Angela en A voor Valerie vanuit Den Haag. Timo, goedemorgen.
3: Morgen, Lassie. Vandaag een A'tje. Groetjes.
0: Groetjes. Dan is het Bevers uit Bakel, die gaat voor keuze B. Keuze B voor Arnie, het boven Karspol. Gea uit Oldemarkt. Gea, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Las.
0: Hallo.
4: Mijn keuze is A.
0: Ah, nou goed, dat is duidelijk. Die staat genoteerd. Dankjewel, Gea. Grat.
5: Goedemorgen. Doe maar keuze B, B, B, B.
0: Beetje, zegt ook Jolanda van het Andels. Petra uit Opheusden gaat voor keuze B. Christa uit Almelo, beetje voor mij. Nico uit Roosendaal, beetje. Beetje voor Kevin vanuit Sneek. En A voor Kopie uit Grotebroek. Een appie van Brendan. Goedemorgen.
6: Morgen, Lars. Voor mij een beetje in Wijnouds en Ing.
0: Ik heb ook het idee dat het een beetje is geworden in het keuzemoment. Petra uit Heerenveen, beetje. Daan uit Klasina. Een beetje B voor Diana uit Haaksbergen. Het laatste is voor Erik. Nou goed.
7: Hé, Laske, doe maar keuze A, jongen.
0: Ja, dat is hem dus dan net weer niet.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl.
2: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
5: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan

0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
0: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter, bouwen.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: En, heb je de klus?
8: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
7: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
8: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
10: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: Husky anders doet.
1: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
3: Radio NL.
1: Weerbericht.
4: Het is wat regenachtig deze morgen. De regen trekt via het oosten van het land dan weer weg. En dan hebben we vanmiddag een afwisselend weerbeeld. Wolken en zon wisselen elkaar af. Verspreid over het land vallen er buien. Vanmiddag wordt het ongeveer 15 graden en neemt een windje langzaam af. Morgen eigenlijk hetzelfde als vandaag, maar dan iets regenachtiger. Klein beetje. Goed, maakt het iets over 7:30. We gaan naar het nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 1/3 vindt het een taboe. 5 jaar geleden was dat nog ruim de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. Premier Jette heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Vorige maand zei hij in antwoord op Kamervragen dat hij geen AI gebruikt op zijn officiële social accounts, maar de krant zegt dat het wel zo is. Een nieuwe speurdienst gaat dagelijks op zoek naar illegale webshops die zo offline te halen zijn. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op, zegt het Financiële Dagblad.
4: Ja, en dat vandaag voor de dag van de digitale waakzaamheid, hè? Want dat is een initiatief. 60-plussers voelen zich niet meer veilig online en daarom worden er vandaag cursussen gehouden. Hoe kan je dat soort dingen herkennen? Oplichtingswebsites, dat soort dingen. Dus vind ik een goed initiatief. Goed, we gaan naar de ANWB. Dennis Mooij in Den Haag. Dennis, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. Met 530 kilometer file is het drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Merk je vooral in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard 12 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Het kost je 40 minuten extra. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch verder naar Utrecht tussen Veghel en Knoopendel 25 minuten extra over 14 kilometer. Hier is de linkerrijstrook nog dicht door een ongeluk. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Harningsveld-Giessendam een uur vertraging. Hier is de rechterrijstrook afgesloten. A27 Gorinchem-Utrecht tussen Lexmond en Houten. Ook een ongeluk. 25 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En je hebt minstens 3 kwartier vertraging op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Verkeer wordt daar via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan een camera langs de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij 74,1. En de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1.
4: Hey Dennis, dankjewel.
2: Radio NL.
1: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters. De

0: Slams, een nieuwe. Deze week Jan Wolters en ik wil jou. Het is 7:50. Goedemorgen.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de donderdagmorgen. En het is tijd voor het dobbelspel van vandaag. We gaan even gauw de lijst met mogelijkheden bij langs. Categorieën die het vandaag zomaar kunnen worden. Dobbelen wij zo meteen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over willen. Ja. 2 is een liedje dat gaat over iets waar verkoeling bij nodig is. 3 is categorie vakantie. 4 staat voor activiteiten die niet naast het zwembad mogen. 5, nog een keer dobbelen. En met nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter H. De H van... hou me nog een keertje van...
2: Oeps.
0: Geniet van het leven. Goed, waar gaan we? Ik moest er even over nadenken zo net. Het is nummer 1 geworden. Nou, voor de tweede dag op rij. Dat betekent dat we deze morgen direct op zoek gaan naar liedjes die gaan over willen.

0: Lijkt me erg onhandig trouwens, dansen op de vulkaan. En dat niemand dat ooit tegen hem verteld heeft. De Dijk bij Radio NL. Daarvoor Gebroeders Koos. Schatje, mag ik je foto? Wij zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En het dobbelspel staat in de categorie willen. En niet Willem, hè, met de grote handen, maar willen. Iets willen. En dan denk je, ja, wat moet ik daar nou mee verzinnen dan? Nou ja, als je eenmaal bezig bent, dan komen de parels vanzelf naar boven drijven. Dacht je bijvoorbeeld van Frank en Mirella?
1: Wat ik zou willen.
0: Ja, zij blote billen. Nou, nou.
1: Wij met z'n tweetjes, hand in hand.
0: Het dobbelspel van vandaag staat dus in de categorie willen. Liedjes die ingezonden zijn via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Jurjen vanuit Steenwijk, die gaat voor Maywood. Ik wil alles met je delen.

0: wil alles met je delen van Maywood. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Hans uit Almelo. Nou, die gaat voor Buddy. Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt.
1: Ja. Op mijn kop een kamerbreed tapijt. Een kamerbreed tapijt. Ja. Een kamerbreed.
0: Krijg je nou nog maar uit je hoofd vandaag?
1: Een kamerbreed tapijt.
0: Goed. De boodschap is duidelijk volgens mij. Liedjes in de categorie willen. Theo die gaat voor Maxime en Hanna. Nee, ik wil dat je liegt.
2: Ik wil dat je liegt. Alsjeblieft.

0: Welk liedje kan jij verzinnen via of in de categorie willen? Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. We gaan even bellen met Ricardo. Tenminste, we gaan een poging wagen. En dan gaan we zijn suggestie draaien. Heeft hij ook goed gevonden? En je mag er wel even over doen. Het is niet dat het binnen de eerste seconde ingestuurd moet zijn. Als je de tijd nodig hebt om dan misschien even te spieken. Dat mag ook zelfs. Dan komen we bij de leukste liedjes zo meteen. Ricardo, man, je telefoon gaat over. Ik denk niet dat Ricardo in de buurt is van zijn mobiele telefoon. Of hij is druk, dat kan ook.
1: Met Ricardo.
0: Ricardo, goedemorgen, met Lars.
1: Goedemorgen.
0: Ah, goedemorgen. Ik dacht even dat je zo'n vervelende voicemail had, Ricardo. Dat je dan opneemt, of het is een soort van opneemt. Hallo met Ricardo. En dan 5 seconden stilte. Ik ben er even niet. Maar dat heb je gelukkig niet, toch?
1: Nee. Ik zag je ook echt letterlijk net verschijnen. Ik was even druk.
0: Nou, oké. Okay, nee, tuurlijk, hè, dat kan. Ik bedoel, ik wil niet te veel tijd van de baas wegsnoepen natuurlijk, Ricardo.
1: Nee, nou ja, de baasmunten zijn niet van blik.
0: Dat is helemaal waar, dat zeg je goed. Hey Ricardo, we zoeken liedjes in de categorie willen. En je hebt er eentje gevonden.
1: Ja, dat klopt, van Monique Smit. Ik wil jou helemaal of zoiets.
0: Ja, of zoiets. Ik wil je helemaal. We snappen het meteen. Ricardo, succes met het werk vandaag, hè.
1: Yes, dat goed. Goed, kom uit. Werk ze.

0: Nick Smit in het dobbelspel van vandaag. Ik wil je helemaal. We zoeken liedjes in de categorie willen. En we zijn op dreef met z'n allen. Dacht je bijvoorbeeld van de Kreuners?
1: Ja.
0: Mike uit Lommel. Liedjes in de categorie willen. Ik wil seks met die kale. Ja, precies. Dan is het onder andere Jordi vanuit Waarland. Die gaat voor Jannes.
2: Wil

0: spel van vandaag sluiten we af met de suggestie van Mark vanuit Boerenakker. In de categorie willen gaat hij voor muziek van Hanny. Wil jij misschien mijn kijkdoos even zien?
1: Ja.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal. De bouwverslimmers.
4: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina lang lekker ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Steeds minder jongeren vinden het praten over hun mentale gezondheid een taboe. Volgens nieuw onderzoek van 1Vandaag vindt 1/3 het nog lastig om erover te praten, terwijl dat 5 jaar geleden nog ruim de helft was. Maar te veel openheid kan ook lastig zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. De regering maakte eerder al excuses. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Jette stelde in antwoord op Kamervragen dat AI op zijn officiële socials niet aan de orde is. Maar de krant ontdekte er veel berichten op die wel degelijk met behulp van AI waren aangemaakt. En ruim 1 miljoen Nederlanders worden jaarlijks opgelicht door nepwebshops. Die lijken steeds echter door AI. Om ze sneller offline te kunnen halen, gaan grote Nederlandse webwinkels nu samenwerken met de politie en komt er een speurdienst die illegale websites dagelijks gaat opsporen. Dat zegt het Financiële Dagblad. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag maximaal 15 à 16 graden en er staat veel wind. In het oosten regenachtig, verder in het land wisselvallig met buien en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
9: Hoezo dan?
0: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
9: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
0: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
16: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
19: Stoppen met roken.
16: Kijk op proostop.nl.
22: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
23: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
24: Oh, wat een nacht! Is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
25: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
24: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
26: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
27: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
28: Behalen zeg. Koffie?
27: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
30: Het is 8 uur geweest. Goedemorgen. Het is het ochtendprogramma hier bij Radio NL. Met de verkeersinformatie van Dennis van de ANWB. Goedemorgen.
31: Een hele goede morgen. Met 830 kilometer file op dit moment is het drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Dat merk je vooral in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard 10 kilometer door een ongeluk. Je bent daar een uur langer onderweg. Ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een uur vertraging door een ongeval tussen Veghel en Waardenburg. Maar hier is de weg zojuist weer vrijgegeven. Dan op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem ruim 3 kwartier extra tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. Hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Flitsmeister meldt de camera op de A30 van Ede naar Barneveld bij 16,3 en de A58 naar Vlissingen bij 153,4.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Naast van Dijk!
30: Ja, goedemorgen. Muziek onderweg van Akda en De Munnik. Morgen wordt fantastisch, gaan we draaien.
32: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Vandaag, morgen en overmorgen staan ze in een bomvolle Ziggo Dome, Acta en de Munich. Je hoort dus juist bij Radio NL met morgen wordt fantastisch. Een hele goede morgen.
1: Hallo.
0: 11 minuten over 8 op deze donderdagochtend 8 oktober vandaag. We gaan eens even kijken naar het nieuws van donderdag de 8e. Het gaat over de Rotterdamse haven. De Rotterdamse haven krijgt namelijk 50 miljoen euro om natuur langs de kust te herstellen. Dat is fors. Daarmee moeten vastgelopen vergunningen voor nieuwe projecten ook weer mogelijk worden. Opvallend, in die 50 miljoen euro is er ook wat geld begroot voor konijnen. Die beesten worden namelijk uitgezet in de duinen. Die houden de begroeiing kort en helpen zo de natuur te herstellen. Nou, dus positief nieuws voor Flappy. Ander nieuws dan. Het is vandaag de dag van de digitale weerbaarheid. En een initiatief van KPN en Senior Web wordt vandaag op meerdere plekken in het land gratis inloopmomenten over vragen of voorvragen over verdachte mailtjes, appjes en betaalverzoeken gehouden. Volgens onderzoek van KPN voelt namelijk 49% van de 60-plussers zich online niet altijd veilig. Zo'n 4 op de 10 twijfelen dan bij een verdacht bericht dat het misschien ook wel een keertje echt zou kunnen zijn. Ja, en het gaat over de reuzenaronskelk. De Hortus botanicus in Leiden staat hier vandaag nog in bloei. Het gaat om een metershoge plant, bloeit maar eens in de paar jaar. De reuzenaronskelk staat misschien beter bekend als de penisplant. Het is een bedreigde plantsoort en dus proberen we hem een handje te helpen, horen we in Hart van Nederland.
2: En we hebben hier stuifmeel van de plant die hier eerder heeft gebloeid, 5 jaar geleden. En dat hebben we bewaard met onder min 80. En dat gaan we nu gebruiken om deze plant mee te bestuiven.
0: Het is wel grappig, hij staat dus in een kast naast de plant en hij gaat er ook een beetje zachter van praten. Maar goed, we moeten zelf die plant dus een handje helpen. Hoe doen we dat dan?
2: In de volksterm ben ik nu een penisplant aan het vingeren.
0: Ja, precies. Nou goed. Het gaat dus om de penisplant, hij ruikt naar rottend vlees. En juist dat trekt veel nieuwsgierigen.
3: Het stinkt echt. Volgens mij moet hij nog een beetje uitkomen. Dus ik heb hem wel eens wat uitbundiger gezien.
0: Ja, mijn vrouw heeft hem wel eens uitbundiger gezien. Dat is een vrouw met levenservaring, dat hoor je zo.

Hortus Botanicus in Leiden is vandaag nog open. En het is vandaag dus de laatste dag dat de penisplant in bloei te zien is. Weet wat je te doen staat. Je moet er niet te lang mee wachten. Hè? Want dat wil je ruiken, dat rottende vlees. Goed, we gaan muziek voor je draaien van Jeroen van Zelst. Ik ga niet van bloempje naar bloempje.

0: Prins Albert. Zijn het je ogen? Is het je stem? Daarvoor Jeroen van Zelst. En ik ga niet van roosje naar roosje. Het is 9:10. Een hele goede morgen. Afgelopen dagen hebben we zo rond dit tijdstip ongeveer de kalender weggegeven. Mocht je nou nog niet weten waar we het over hebben met de kalender. We geven deze week in elk programma een boerende of een boerinnenkalender weg. Vorige week vrijdag waren we bij de onthulling van wie er allemaal in staan. Hoe die kalender eruit ziet. En deze week kan hij dus al van jou zijn. Het gaat natuurlijk om de kalender van 2027. Dus je moet er nog heel even mee wachten voordat je hem openslaat. Maar daarna elke maand weer een nieuwe verrassing. Nou, we hadden de belofte gemaakt dat we dat op een dag in de week tussen 6 en 7 zouden weggeven. Dat hebben we vandaag dus gedaan. Marcel heeft hem vanmorgen om 6:55 gewonnen. En die weet volgens mij wel raad met de kalender.
1: Ja, zeker met pagina 6 denk ik wel.
0: Pagina 6? En vanwaar pagina 6 als ik vragen mag?
1: Wat is, ik hoorde van de week dat daar mogelijk een nippelslip op stond. En die was met een vergrootglas gevonden.
0: Hoe je het zegt ook, dat maakt het alles behalve aantrekkelijk. Ja goed, nou dat was morgen dus 6:55. Marcel die kan vanaf januari 12 maanden lang pagina 6 ophangen natuurlijk. Morgenochtend dan geven we hem wel gewoon tussen 8 en 9 weg. Dan hebben we namelijk ook nog bezoek hier in de studio van boer Benny.
2: Ik heb mijn buik laten staan.
0: Ja natuurlijk.
2: Daar moet ik echt wel hard voor
0: werken. Als er een match is met boer Benny en een kalender, dan moet dat wel de boerenkalender zijn. Ik zal morgen even vragen of hij niet in de volgende editie kan gaan staan. Toch? Lijkt me een fantastisch idee. Dat morgenochtend hier in het ochtendprogramma van Radio NL. Nu muziek van Corrie Konings, 3x Adieu.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
2: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijs raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
14: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
20: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
21: Radio NL.
22: Weerbericht.
11: Verspreid over het land vallen er buien. En dat zal vanmiddag nog steeds wel zo zijn. Wel zal de zon zich wat vaker laten zien. Temperatuur vandaag ongeveer een graad of 15. Morgen verandert er weinig. Vrijdag, dat zou echt een erg natte dag moeten worden als we de voorspellingen mogen geloven. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het taboe rondom praten over je mentale gezondheid neemt steeds verder af bij jongeren. Nog maar 1/3 van hen vindt het lastig om het erover te hebben, tegen ruim de helft eerder. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Er moet permanente wetgeving komen om online kindermisbruik beter tegen te gaan. Kinderrechtenorganisaties zeggen dat er in Europa al jaren over wordt onderhandeld, maar dat intussen nog dagelijks heel veel misbruikbeelden het net opgaan. De hoge brandstofprijzen lijken ervoor te zorgen dat we minder rijden. Volgens het CBS gaven Nederlandse huishoudens in augustus minder uit aan benzine en diesel dan vorig jaar. Er werden wel meer auto's verkocht, maar dan vooral stekkerwagens.
11: Ja, ik zou zeggen, ga eens wat vaker met de fiets naar het werk. Hè? Indien mogelijk. Goed. Niet met dit weer. Herfstweer in Nederland. Zorgt het ook voor extra vertraging. Dennis van AWB. Dennis, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Nou, had het maar gedaan met de fiets naar je werk. Want het is een stuk drukker dan gebruikelijk met ruim 920 kilometer file. Dat merk je de hele ochtend eigenlijk al in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. En ook in Gelderland zijn er nu een paar grote knelpunten. Komt allemaal voornamelijk door ongelukken. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Barneveld een uur extra nodig. Ze zijn daar een omgevallen boom aan het opruimen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Knoop het Leen de Heide, 3 kwartier extra. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. En op de A2, maar dan Den Bosch naar Utrecht. Een half uur vertraging tussen Veghel en Kerkdriel. Ook door een ongeluk eerder vanochtend. Dan de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade doe je er een half uur langer over. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem staat het zo goed als stil over 13 kilometer. Tussen Apeldoorn Noord en knooppunt Waterberg. Hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Flitsmeister meldt dan een camera op de A27 naar Almere bij 115,0 en de A30 Ede-Barneveld bij 16,3.
11: Dennis, dankjewel. Tot de volgende keer.
22: Tot de volgende keer.

dag 8 oktober. Goedemorgen. Muziek onderweg van Donny en Justin. De partytent gaan we zo meteen draaien na Lucas en Gea. Ja, mooi. Net dat kleine beetje meer.

0: Danny en Justin met hun partytent.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Van de donderdagmorgen. Een hele goede morgen, 8 oktober vandaag. Het gaat al jaar en dag over sociale media en jeugd en kinderen. En nou ja, deze week misschien een klein beetje meer. Omdat het kabinet dus heeft aangekondigd dat er de plannen zijn om vanaf januari 2027 een regel in te stellen. Dat ook daadwerkelijk op alle scholen de mobiele telefoon thuis of in de kluis moet gaan. En nou is het zo dat we hier in het ochtendprogramma wel eens wat vaker in de vraag van vandaag de vraag hebben gesteld. Goh, wat vind jij daar nou van? Wat vind jij nou van social media gebruik bij jeugd? En moet de overheid daarin ingrijpen, ja of nee? Nou goed, eindstand daarvan was tot nu toe vaak geweest van ja, hey, laat het lekker aan de ouders over. En dan komen we er volgens mij wel uit. Het heeft toch een stuk met opvoeding te maken. Maar meningen kunnen veranderen natuurlijk. De laatste keer dat we dat onderzoek deden, ik heb het even opgezocht in de papieren. Dat was februari dit jaar. Dus nou ja, goed, zijn inmiddels alweer oktober. Hè? De R zit alweer in de maand. Dus ik dacht, wow, misschien is het er wel even tijd voor. Vraag van deze dag, hoe denken we er anno oktober over? Is de mening een beetje bijgedraaid? Of vinden we nog steeds van, nee, social media, dat kunnen we als ouders wel aan? Vraag van deze dag. Wat vind jij? Social media verboden? Moeten die komen? Ja of nee? Laat het even weten in de app.

0: vind jij van al die social media verboden die er aankomen?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Verschillende landen waren het dus al eens opgelegd, hè? Onder de zoveel jaar geen social media account. En eerder dit jaar hebben we dit exact hetzelfde onderzoek gedaan hier bij Radio NL in het ochtendprogramma. En nou ja, goed, meningen kunnen veranderen natuurlijk, hè? Dus daarom vandaag even in de herkansing vraag van vandaag. Happy van Matthijs het Etteleur, goedemorgen. Nou, vind misschien wel een goed idee. Leren ze nog gewoon communiceren? Ja. Het heeft ook te maken met de plannen die dus gisteren bekend zijn gemaakt over het verbieden van telefoons op scholen bijvoorbeeld. Ronnie uit Mail zegt goedemorgen. Ik zou het zelf wel gewoon aan de ouders overlaten. De regering moet het voorbeeld geven. Als je ze daar ziet debatteren, zitten ze ook allemaal op hun mobieltje. Ja, dat is waar. Dat heeft hij helemaal niet over nagedacht. Zitten te gapen allemaal. Ja, nee, inderdaad. Barry uit Kekenom, goedemorgen. Voor op school geen probleem met een verbod. Opletten met wat ze doen, geen afleiding. Vroeger mochten we bijvoorbeeld ook al geen pet op school. Respect voor sommige regels. Dat laatste is tegenwoordig ver te zoeken. Dacht eventjes te kunnen bellen met Jan. Jan die woont in Kudelstaart. Jan die heeft zo ook zijn mening over de verboden die aangekondigd worden. En ja, moet je dat bij de ouders neerleggen? Ja of nee? Want dat is natuurlijk ook altijd nog een optie. Je kunt wel altijd gewoon een advies geven.
2: Goedemorgen.
0: Jan, goedemorgen. Met Radio NL, met Lars, goedemorgen.
2: Dag Lars.
0: Wat vind jij er dan van, Jan?
2: Zoals ik al schreef, niet alleen bij de jeugd, maar ook bij de volwassenen eens even wat neerleggen. Want als ze aan het werk zijn, dan zien ze vaak op een mobiel kijken en dan doen ze eigenlijk niks, hè?
0: Maar denk je niet dat we tegenwoordig wat te afhankelijk van de telefoon zijn geworden daarvoor? Om het ook voor volwassenen op te leggen?
2: Ja, maar dan niet iedereen, hè? Niet iedereen. Je gaat aan het werk, je gaat bijvoorbeeld schilderen of metselen of je bent stratenmaker. Nou, volgens mij is er maar weinig dingen die tussendoor gemeld moeten worden.
0: Ja,
2: nee. Om lekker doorgaan.
0: Ja, dat is inderdaad. Misschien moeten we gewoon de telefoon anders gaan gebruiken. Zo bedoel je het eigenlijk?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, we zijn allemaal te verslaafd. Maar is dat nou... Oh, ja, dat is natuurlijk een eindeloze discussie, hoor. Maar is dat dan nou onze schuld? Of komt dat door die algoritmes van tegenwoordig? Want ja, die worden zo gemaakt dat je zo lang mogelijk blijft kijken. En dat je opnieuw gaat kijken.
2: Nou, daar heb ik niet zoveel zoeken van. Maar het is inderdaad het gedrag van de mens en verslaving, denk ik.
0: Ja, jij zegt verbod, prima idee. Ook gewoon bij de volwassenen.
2: Ja.
0: Dankjewel, Jan.
2: Oké, goedjes.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Hoe doe je dat eigenlijk bij jouw jeugd? We hebben het zo net in de vraag van vandaag gehad over social media verbod. En moet je dat bij de ouders neerleggen of is dat wel een verantwoordelijkheid voor de overheid? Maar ik heb, als ik een klein beetje de kids van jou mag inschatten, volgens mij hebben die daar helemaal niet zoveel oor naar, die telefoon, toch?
1: Nee, dat zit er wel vaak op, maar nee is ook nee. Ik bedoel, het is niet tot nu toe niet verslavend.
0: Nee.
1: Nee, dus wat dat betreft, we hoeven nog geen maatregelen te nemen als je daarop doelt.
0: Gelukkig. Ja. Nee, dat is goed inderdaad.
1: Ja. Maar het is ook wel handig dat ze er af en toe op zitten. Want ja, wat jij gisteren al zei, de generatiekloof tussen jou en mij is groot. En alles wat er op TikTok en dat soort dingen gebeurt. Over artiesten die wij hier dagelijks draaien, hoor ik nu dingen. Wist je dat niet, joh? Oh, dat stond op TikTok. Ja. Oh, prima, joh. Ja.
0: Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, misschien dat ik daarmee met sommige dingen de boot ook mis. Maar dat TikTok, dat heb ik ook niet. Dat zie ik ook niet. Ik zie het wel op Instagram en Facebook voorbij komen. Maar dat houdt ook ergens op natuurlijk, hoor. Het is niet dat ik alles volg.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Vorige week zat ik met collega Siert in de auto. En toen hadden we het ook over dingen. En dus toen kwamen we ook op René Leblanc. Hij zei dat. Hij zei, we waren in Groningen. Ja, nee, hou op, jongen. Dat ga jij tapen, dat weet ik wel. Maar hij zei, heel Groningen waren ze op stap geweest. Hij zei, daar doen ze dat. En wij zitten s'avonds na afloop van die Buurman L Awards nog even bij de Goudgele M. En daar zit verderop een jongen, die deed wel 3 keer datzelfde. Ik denk, oké, een René Leblancje. En nu zie je dus René zelf op social media met die afstandsbediening dat trucje doen. Ja. En dan start die tv op met If I tell you that. Dat soort dingen, die mis ik dan even. Ja.
0: Ja, maar dat soort dingen gaan soms ook heel erg snel, hoor. Dan is het een weekje, is het grappig. En dan daarna, zeg maar, als het de rest van Nederland bereikt, dan denkt de jeugd die ermee is begonnen, nee, dit is niet hip meer.
1: Nee,
0: dit is niet gaaf, daar moet je mee ophouden.
1: En als ik dan zoiets zie of hoor, dan denk ik van, goh, joh, ik heb ook niet het gevoel dat ik echt iets gemist heb.
0: Nee. Ik zal het je vertellen, je hebt ook niks gemist.
1: Nee, daarom. Dus die snelheid, af en toe hoor ik eens wat, dan denk ik, oké, prima dat het leeft. Maar net zoals gisteren Sam die hier was, Stefan in de uitzending. Ja, bij mij thuis waren er 2. Die komen bij jullie.
0: Sorry dat ik zo hard moet lachen. Hebben we hier ook een collega. En dat is onze programmeur.
1: Mars!
0: Ja, die kwam gisteren, die begint om 7 uur. En die kwam hier gisteren om 7:05 de studio inlopen. Oh, lange dag vandaag. Oh. Hoezo? Ja, Sam die komt vanmiddag om 4 uur. Daar moet ik even mee op de foto.
1: Ja, het is hem gelukt, zag ik gisteravond.
0: Het is hem gelukt.
1: Ja, dat trotse kopie. Zo leuk.
0: Ja, die is hier blijven hangen. En toen was het gisteren aan de balie. Sam, die foto was al gemaakt. Maar werd tegen hem gezegd, natuurlijk als knipper. Want ja, iedereen had een klein beetje de gek met ons programmeur. Met ons Bassie. En zei van, nou Bas, de foto is gemaakt. Nu kan je eindelijk naar huis, hè. Toen was het...
1: Zoals we hem kennen.
0: Ja, wat een lol. Ja. Nee, maar die was het dus inderdaad ook. Ja. Wow, die komt.
1: Ja, nou, ja, dat was bij mij thuis ook zo. Die komt, had ik maar meegekomen, dan had ik op de foto, dat soort dingen. Dus,
0: Koning Willem-Alexander, die kan hier langskomen. En ja, de programmeur van ons, die komt de wc-pot niet af daarvoor.
1: Nee, maar Sam...
0: Sam, en hij trekt gewoon een blouseje aan. Ja. Hij gaat gewoon een andere kleren naar het werk.
1: Ja, mooi is
0: geweldig.
1: Dat.
0: Ja, nou ja, goed, ze doen wel wat, hoor. Het is, je moet het ook niet helemaal afschuiven van die mensen er op social media.
1: Nee, absoluut niet. Maar dit is gewoon leuk dat het gewoon kan op deze manier. Hun helden komen hier langs.
0: Nou, verder nog wijze woorden voor deze donderdagmorgen, teken.
1: Ik haal een kopje koffie. Wil jij ook wat?
0: Er is nog gebak van gisteren.
1: Ah!
0: Oh. Ik kan nog wel eventjes een puntje aansnijden.
1: Oh, dan doen we dat.
2: Dus.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week. Waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
11: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
12: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker.
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heerhugowaard zet de tijd op 9 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop. Dat schrijven regionale media. In alle vroegte viel een zwaar bewapend team naar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom dat gebeurde en of er iemand is opgepakt, is nog onbekend. 2/3 van de Nederlandse jongeren vindt het praten over mentale gezondheid geen taboe meer. 5 jaar geleden vond ruim de helft dat nog wel lastig. Nu merken ze dat ze niet de enige zijn met bijvoorbeeld stress of onzekerheid, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Wel raakte 1 op de 6 jongeren vrienden kwijt door te open te zijn. Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving die online kindermisbruik moet voorkomen. Er wordt al jaren over gesteggeld, maar nog steeds verschijnen grote aantallen misbruikbeelden online, zeggen onder meer Defence for Children en Terre des Hommes. Ze willen dat internetbedrijven verplicht worden om maatregelen te nemen. En het lijkt erop dat we minder vaak rijden doordat de brandstofprijzen altijd door het dak gaan. Het CBS zegt dat Nederlandse huishoudens in augustus minder geld besteden aan benzine en diesel dan vorig jaar. Opvallend genoeg werden er wel meer auto's gekocht, maar dat zijn lang niet meer altijd benzine- of dieselwagens. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag wisselvallig. In het oosten regenachtig, verder in het land buien, maar dan wel gemixt met zon. Er staat veel wind en het wordt maximaal 15 à 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
18: Hoezo dan?
15: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
18: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
15: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
21: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
22: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
21: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
23: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
24: Zo, klus klaar?
25: Ja. Nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
24: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
25: Hoe dan?
24: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
25: Mag wat kosten zeker?
24: Maar €15 per maand.
25: Echt? Hoe heet het?
24: Ik heb het je wel even.
25: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
24: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
26: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
27: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
28: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
30: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
31: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
32: Download de app en start met vinden.
33: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
34: Citytrippen?
35: Drakentimmen in het Verre Oosten?
36: Of nee, juichen voor Oranje?
33: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Exact 8:08. Hartelijk goedemorgen. Dit is Werk en Uitvoering voor de donderdagochtend. We gaan naar de ANWB en daar zitten Dennis Mooij deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Met 650 kilometer file is het nog steeds een stuk drukker dan gebruikelijk. Het drukste moment ligt gelukkig alweer achter ons. Het was een drukke spits vanwege ongelukken tijdens de ochtendspits. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Arnhem, nee, ik moet zeggen vanuit Amsterdam naar Apeldoorn, heb je tussen Amersfoort Noord en Barneveld nog ruim een uur vertraging. Ze zijn bezig met het opruimen van een omgevallen boom. Twee rijstroken zijn daar dicht. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leendeheide, 3 kwartier extra. De A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk. 20 minuten vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum 40 minuten extra. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A27 naar Almere bij 115,0. En op de A58 Breda-Tilburg bij 57,6.
4: Dennis, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar straks na 10 nog een keer.
5: Tot zo.
4: Tot zo.
37: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Take a bow.
0: Kunnen we beginnen met de muziek tijdens je werkzaamheden? En die muziek die komt van Mart Hoogkamer in Spanje.
37: Dit is de muziek van Radio NL.

Netjes achter elkaar, Mart Hoogkamer in Spanje. En dit was de Major Dandy Band en La Linda. Aan het begin van een nieuwe werk en uitvoering. Donderdagochtend, we kunnen beginnen. Ja hoor. We hebben de muziek, we hebben de items, we hebben koffie en een veel gezelligheid. Ja, wat maakt de dag compleet? Nou, dat dus.

Vorige week was het de nummer 13 in de Radio NL Top 30, maar we hebben goed nieuws. Aankomend weekend gaat een feestje voor deze meneer worden, Erik van Klink. En door het oog van de naald, want hij maakt een sprongetje. En daarmee gaat hij de top 10 binnenkomen. En dat is natuurlijk altijd positief wanneer je een single hebt en je raakt erbij in de gelederen van de mensen in de top 10. Dat is alleen maar goed. En waar gaat het eindigen is dan de grote vraag. Nou, wie weet hebben we daar volgende week weer een mooi antwoord op. Het is nog lang geen zaterdag en zondag. We zitten midden in de donderdag, dan komt er nog de vrolijke vrijdag. En dan is het pas weekend. Dus om je toch een beetje op weg te helpen is koffie misschien...

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Pannen. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
11: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
10: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter, bouwen.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Lekker terug in de tijd, die eind jaren 90. Een hele grote hit voor deze Rutja Kot en Hartslag. Een typisch mooi radioliedje. Maar we hebben het er kort geleden ook al eens over gehad. Als deze dame ergens live op een podium staat. Je hoort het verschil niet of het nou plaat is of live. En dat zegt iets over de kwaliteiten van deze zangeres. Rutja Kot nog altijd aan de top als het gaat om Nederlandstalige muziek. Het is 9:45, de hoogste tijd om de deuren te openen.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Kreeg gisteren later op de dag nog een appje van: goh, joh, je bent vergeten de inchecklijst met de luisteraar te delen. Ja, dat doen we niet iedere dag inderdaad, dat klopt. Op een gegeven moment dan denk je van ja, sommigen die kunnen het dromen. Die dreunen dan gewoon op wie er in welke kamer zit. Dus bewust de afgelopen 2 dagen niet gedaan. Maar het was, doe ik het uit mijn hoofd, Mireille die het instuurde. Waar Mireille vandaan, dat weet ik niet. Maar ik heb het appje onthouden, Mireille. Dus wat dat betreft wil ik jou tegemoetkomen in het feit dat we vlug even de kamers met je delen. Ja, kamer nummer 1 is voor Willem Duin. Kamer nummer 2 voor Robert Pater. Kamer nummer 3 is voor Reinier Peters. Normaal zit in kamer nummer 4. Kamer nummer 5 is voor René Schuurmans. Romy Montero, kamer nummer 6. Clouseau, kamer nummer 7. Klein Orkest, kamer nummer 8. Kamer nummer 9 is voor Jan Smit. En kamer nummer 10 is voor Het Goede Doel. 2 deuren gaan we openen. En welke 2 dat zijn, dat gaan we nu vragen. Wij krijgen zo meteen 2 cijfers in het scherm en daarmee moeten wij gaan spelen. Dan weten we welke kamerdeuren geopend gaan worden. En ondertussen aan jou de opdracht. Denk er alvast even over na. Wie zou je graag in het hotel willen hebben? Welk artiest met welk liedje? Nummer 6 staat hier in het scherm. Dat betekent dat kamer nummer 6 geopend gaat worden. En het 2e cijfer is... de... 1.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: 1 en 6 gaan we dus openen wat betreft de hotelkamers. Dan gaan we snel nog een keertje checken in de hotelkamerlijst, de checklist. Chris de Leeuw uit Kokkengen, die heeft ingestuurd. Willem Duin, Ruwe Bolster, Blanke Pit. Dat is kamer nummer 1. Dan gaan we Willem Duin zo meteen voor je draaien. En kamer nummer 6 is de inzending van Mike uit Hoogmade. Romy Montero met Spaans Benauwd. Dat zijn de 2 die we vandaag gaan draaien vanuit het Radio NL Muziekhotel. Ja, wat ik al zei, suggesties voor de kamersindeling, de nieuwe kamerindeling. Kamer nummer 1 moet een nieuwe bewoner of bewoonster krijgen. En ook nummer 6. Laat het ons maar weten. Via de app van Radio NL mag je nu alvast jouw suggestie insturen. Gaan wij beginnen met te draaien. Een hele mooie van Willem Duin. Daar gaan we mee beginnen. Kamer nummer 1, Ruwe Bolster, Blanke Pit.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Weer compleet, hebben we de 10 kamers gevuld en gaan we morgen een nieuwe ronde spelen van het Radio NL Muziekhotel.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gaan we nu op weg naar het nieuws van 10 uur en zijn we zo bij je terug voor deel 2 van Werk en Uitvoering. En dit is Spang.

0: luisteren en fantastisch zingen. En dat heeft ze zojuist wel bewezen in dit mooie liedje. Spaans benauwd.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: Twee nieuwe liedjes in het hotel, want ja, er zijn er twee gedraaid. Kamer nummer 1 was vrijgekomen. Remco uit Horen, we gaan jouw suggestie plaatsen in kamer nummer 1. Want jij vroeg om Gisby en Fort Sierra. Staat bij deze genoteerd. En dan gaan we naar kamer nummer 6. Ook die verdient een nieuwe bewoner. Angelique uit Echt, het Limburgse Echt. Die komt met de suggestie Benny Nijman. En liefde is als een sigaret. Daarmee is het...

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: mastertools.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietsenolie tankstations.
5: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinternieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
6: Oh, wat doe je elke keer met mij?
5: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Gerechtsdeurwaarders slaan alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken over bijvoorbeeld huurschulden liggen soms maanden of zelfs jaren stil. En dat zorgt er volgens de beslagleggers voor dat de problemen alleen maar groter worden. In een brandbrief wordt de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om samen naar een oplossing te zoeken. Zwaar bewapende agenten en rechercheurs met gezichtsbedekking zijn vanmorgen een bedrijf in het Brabantse Gelderop, vlakbij Eindhoven, binnengevallen. Er is nog veel onduidelijk, zeggen regionale media. Zo is het niet bekend of er iemand is aangehouden en ook niet waarom de politieactie werd gehouden. Kinderrechtenorganisaties willen actie van de politiek in de strijd tegen online kindermisbruik. Er wordt al jaren over wetgeving gepraat, maar intussen loopt het internet elke dag weer vol met beelden van misbruik, zeggen ze. De organisaties willen dat bedrijven wettelijk verplicht worden om het verspreiden van dit soort beelden te stoppen. En na een tijdelijke daling kruipt de benzineprijs weer omhoog. De adviesprijs van een liter €0,95 staat vandaag op ruim €2,71. Een dikke week geleden werd het record van €2,73 genoteerd. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijzen gelden overigens vaak alleen langs de snelweg. En dan nu het weer van Weer Online. Buien en droge momenten wisselen elkaar af en vanmiddag komt er vanuit het noorden wat vaker zon tevoorschijn. Het waait matig tot hard en het wordt een graad of 15 à 16. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
18: Hoezo dan?
17: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
18: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
17: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
19: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerde-Gewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Tweede deel van Werk en Uitvoering, 10:05. De hoogste tijd om naar de ANWB te gaan in Den Haag. Want we willen graag weten waar het langzaam rijdt en stilstaat. Het was een drukke ochtendspits. Is dat nog steeds het geval? We kunnen het vragen aan Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
24: Een hele goede morgen. Nou, het is een stuk minder druk dan tijdens de spits. Maar 200 kilometer file staat er toch nog verspreid over het land. Dat is veel meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Vooral vertraging nu op de A1 naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken is het aansluiten over 14 kilometer. Kost je 25 minuten extra. Kwartier extra ben je kwijt op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Kerkdriel. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A12 naar Den Haag bij 39,7. A27 naar Almere bij 115,0. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 91,9.
23: Dennis, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar iets snel voor nog een keertje.
24: Jup, tot zo.
23: Tot zo.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Zometeen hoor je een oudje van de 3J's. Maar we beginnen dit uur met de havenzangers en Jean-Paul. Happy, sappy, barbecue'tje.
25: Dit is de muziek van...

Ooit een keer een wijze les gehad van de drieërs in het theater. Dat violen, die kunnen het heel mooi, maar ook heel spannend, maar ook verdrietig maken. En dat is ook wel zo. Luister maar eens naar een gemiddelde film. Dat was toen ook de tip. Als daar een viool in zit, dan wordt die spanning opgebouwd. Dan gaat er vaak iets gebeuren. En tegenwoordig, iedere keer als je naar een film kijkt en je hoort een viool, denk je automatisch aan de drieërs. En dat is op zich een heel goed teken, toch? Ja. Je hoorde ze met Hou voor mij 2008. En er zit een jubileum aan te komen. 20 jaar drieërs. En dat gaat gevierd worden, groots. Met een theatertour die vanaf 2027 inderdaad, begin 2027 van start gaat. En die gaat eindigen volgend jaar in de AFAS in Amsterdam in oktober. En daarvoor, en dat is al op korte termijn, gaan ze natuurlijk weer de Acoustic Christmas Tour doen langs diverse theaters in het land. En kort geleden spraken we ze in Ridderkerk tijdens de grote artiestenshow al daar. En toen zeiden ze al 21 december is ook een mooi om in de agenda te zetten. Want dan staan ze in Ahoy Rotterdam voor die Acoustic Christmas Tour. Maar ze gaan diverse theaters doen. Dus erg leuk. De 3J's op Radio NL. Hou van mij. Wij gaan ze meteen aftellen en doen dat richting de 10:30. En ja, het is misschien overbodig, maar mocht je een suggestie hebben, je weet ons te bereiken, inspreken of een tekstberichtje sturen via de app van Radio NL. En wie weet zit die voor jou vandaag in de 10:30.

Kort geleden hebben we haar live horen zingen. Dat was op de donderdikke tentparty. En dat was een genot. En ze vond het zo prachtig om te doen. Dit liedje werd daar gezongen als de nacht begint. Niemand minder dan Ria Schuitmaker. Inderdaad, het is al meerdere keren gezegd, de moeder van. Prachtig mooi liedje, die ga je de komende tijd veel vaker horen hier op Radio NL. Ik zie mooie suggesties binnenkomen voor de 3:30. Dat maakt bij ons natuurlijk hier in de studio de keuze weer lastig. Ja, wie moet je dan een plekje geven in die drie? Het is altijd snoeihard. En voor sommigen is het natuurlijk een jubelstemming. Welke drie het zijn geworden, hoor je zometeen iets na 10:30.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
5: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan, na 10:30.
3: Het grappige is, tussen alle appjes die er binnenkwamen, lazen we ook heel vaak kalender. Zover is het nog niet. Dat doen we straks in het laatste deel van werk en uitvoering tussen 11 en 12. Nu is het tijd voor die 3 verzoekjes. En de allereerste die we mogen draaien, die komt van JP uit Hoofddorp. Speciaal voor alle chauffeurs, graag voor de 3:30 nummer van Henk Wijngaard. Ik zie de wereld. Die gaan we voor je draaien. De aftrap voor de 3:30 voor deze donderdagochtend.
4: De 3:30.
5: Nummer 1.

0: half elf.
1: Goedemorgen mannen, ik zou graag de verdronken vlinder van Boudewijn de Groot willen horen. Een machtig fijne plaat.
0: De 3 na half elf. Nummer 2.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Mooi om deze weer eens te mogen draaien. 3:30 Tijn Slenderbroek uit IJsselmuiden. Die heb je zojuist kunnen horen. Hij vroeg deze aan en had het keurig netjes ingesproken. Boudewijn de Groot, een verdronken vlinder.
1: 3:30.
0: Gaan we er nog eentje doen. En dat is Koen Liebrand uit Zutphen. Die zich meldt in de app van Radio NL. Nou, Zutphen, daar staan we aankomende zondag met de Radio NL Artiestenshow. Tijdens de Bokbierdag met tal van artiesten. Check het allemaal even op onze site radionl.fm. Dus Koen, ik zou zeggen, doe de collega's aankomende zondag even de groeten. En geniet van alle artiesten. Het verzoekje wat hier stuurt is een nummer van André Hazes. Wat is dan liefde? Speciaal voor alle toppers van bouwbedrijf Christiaans. Kusje de schilders. Bij deze gedaan gaan wij André Hazes draaien. Even genieten. Heel rustig beginnen. En daarmee afsluitend wat betreft de 3:30.

liedje waar je ontzettend vrolijk van wordt en waar we blij van worden. En dat is ook de bedoeling van de muziek van Radio NL. En als dan dit dan ook nog een keer de Hollandse Nieuwe wordt, ja, dan hoor je hem ook nog een keer extra vaak voorbij komen. Jan Wolters en Ik Wil Jou. Ik las net een leuk berichtje, reden genoeg om de plaat er even bij te pakken. Het komt uit Groningen, dit berichtje van Jeroen. Ik wou graag een plaatje horen, speciaal voor mijn dochter Jasmijn van anderhalf. Ze kan sinds gisteren zelfstandig lopen. En ze is onwijs fan van de plaat van Rutger van Barneveld. Bij zon zien zakken in de zee. In haar kinderstoeltje dansen ze dan alsmaar. Alles gaat heen en weer en het is dan één groot feest hier bij ons thuis. Zou dat kunnen? Groetjes van Jeroen. Maar natuurlijk kan dat. Ja, als wij mensen blij kunnen maken, dan doen we dat heel graag. En prachtig, anderhalf jaar en dan stappend door de kamer. En nu waarschijnlijk dansend op deze klanken. Rutger van Barneveld, de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. Zwoele zomernachten.

0: maar niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
11: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
12: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
13: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
14: Soudal, de bouwverslimmers.
13: Soudal. De bouwverslimmers.
12: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
16: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
21: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
23: Jazeker!
22: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
26: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Door vertragingen bij rechtbanken ontstaan grote problemen, waarschuwen gerechtsdeurwaarders. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven uit, waardoor zaken maanden tot jaren stil liggen. Bij bijvoorbeeld huurzaken kan een behapbare schuld dan makkelijk uitgroeien tot een ingrijpend hoog bedrag, zeggen beslagleggers. Bij de verschillende ministeries moeten voor eind volgend jaar 750 regels simpeler of helemaal weg. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg. Hij wil bereiken dat regeldruk afneemt en dat levert de overheid ook geld op. Elk ministerie heeft een eigen doel gekregen. Bij infrastructuur en waterstaat moeten de meeste regels op de schop. Het wegbezuinigde BNN-VARA-programma Kassa maakt een doorstart. Het televisieprogramma verdwijnt wel, maar Kassa gaat online verder. Al is nog niet duidelijk hoe. De NPO en BNN-VARA hebben dat besloten na de nominatie van het programma voor de Gouden Televisiering. Die wordt vanavond uitgereikt. En een verrassende actie in de skiwereld. De Amerikaanse bond heeft Lindsey Vonn opgeroepen voor het nieuwe seizoen. Dat is opvallend. Vonn kwam eerder dit jaar tijdens de Olympische Spelen lelijk ten val en brak daarbij haar been. Ze moet binnenkort opnieuw worden geopereerd en zal daarna waarschijnlijk weer maanden moeten revalideren. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zowel buien als droge momenten. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noorden wat vaker zien en er staat een matige tot krachtige wind en het is 15 of 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
1: Hoezo dan?
0: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
1: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
0: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken.
2: Kijk op proostop.nl.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis.
2: Deddo, zo simpel is het.
6: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
23: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
29: Voor de makers.
30: Praxis.
31: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter, bouwen.
32: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
33: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
34: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
35: 11:05, deel 3 van Werk en Uitvoering op de donderdagochtend van Radio NL. Een donderdagochtend die druk was qua verkeer. Maar het vorige uur merkten we al dat het iets rustiger aan het worden was. Is het helemaal rustig geworden, ja of nee? We kunnen het vragen aan Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
36: Goedemorgen. Nou, op de meeste wegen wel. De alles bij elkaar opgeteld staat er 25 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht ben je nog een kwartier extra kwijt tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Daar staat 6 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle 25 minuten vertraging tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Er staat 4 kilometer door een ongeval. 2 rijstroken zijn ook hier afgesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 naar Amsterdam bij 3,7 en de A13 naar Rotterdam bij 16.
35: Dennis, dankjewel voor dit moment en heel graag tot de volgende ronde.
36: Tot de volgende keer.
37: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Zometeen hebben we de nieuwe single voor je van Marco de Hollander, My Little Lady. Maar dit uur beginnen we met Jan Smit, Als de Morgen is gekomen.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Zoals we hem kennen natuurlijk altijd vrolijk en die glimlach. Maar volgens mij is er zoveel plezier beleefd bij het opnemen van deze clip. Want alles en iedereen wat wie te zien is in deze clip, die loopt daar met een smile rond. Eerst lekker met de gezellige, welbekende bierfiets. En dan later wordt er volop gefeest en iedereen staat te lachen en te hossen. En zo hoort het natuurlijk ook. Geniet van het leven. Mooie nieuwe single Marco de Hollander en My Little Lady. Het is de hoogste tijd om je dan toch te vragen kalender in te sturen. Het moment is daar. Sommigen die waren daar in alle vroegte alweer mee begonnen. Maar vanaf dit moment krijg je de kans om een kalender in te sturen. Dat mag tot iets over 11:30. En rond 11:45 zullen wij één iemand gaan bellen. En hij of zij mag dan de keuze maken. Wordt het de boerenkalender of wordt het de boerinnenkalender? Vanaf dit moment het woordje kalender insturen. En daar gaat de app zijn ding weer doen. Gaan wij ondertussen luisteren naar Frank en Mirella en de vissers van San Juan.

prachtig mooi duet tussen Evert van Huygenvoort en Laura Ros. En door jouw lach. Gisteren hebben wij ook het nodige afgelachen hier in de studio. En dat was tussen 11 en 12 in het bijzijn van The Wannabes. Was alweer een tijdje terug dat de heren hier bij ons in de studio waren. Maar ja, een uurtje is dan eigenlijk veel te kort. Je draait 4 liedjes. En daarbij worden wat babbeltjes gedaan. Maar ook buiten de uitzending om wanneer dan de liedjes draaien. Zaten de mannen vol met gesprekstof over hele mooie dingen. Hilarische dingen. Wat ze onderweg allemaal meemaken. Muziek, alles. En dat zeg ik, een uurtje is dan eigenlijk veel te kort. Maar wat we wel in de uitzending heel breed hebben uitgemeten. En dat was meer dan terecht. En dan kregen we na afloop ook de nodige reacties op. Ook op social media van mensen die kippenvel kregen van het liedje. Het bijbehorende verhaal. En dat is het liedje wat nu klaar staat, voor ik het vergeet. Dat zijn de Wannabes samen met Peter Houtman. Ze hebben een liedje opgenomen en de volledige opbrengst van dit liedje gaat naar de Stichting Alzheimer. Om verder onderzoek te doen naar medicijnen. Om te kijken of we ook deze ziekte ooit een keer de wereld uit kunnen krijgen. De volledige opbrengst, dat is er met nadruk. Alle mensen die in de studio hebben gewerkt, artiesten, alles en iedereen heeft belangeloos meegewerkt. Dus wat dat betreft blijft er niks aan de zogeheten strijkstok hangen. Het gaat om het liedje, voor ik het vergeet. De Wannabes en Peter Houtman.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was,

0: Dekbed.com. De zachtste dekpadden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
9: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
8: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
9: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
10: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
12: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
11: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
10: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
21: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen.
7: één naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Radio NL.
21: Weerbericht. Het is een ander weerbeeld geworden dan de afgelopen periode het geval was, want vanuit het noordwesten trekken er buien over het land. Maar tussendoor breekt af en toe toch ook de zon door. Er staat een matige noordwestenwind boven land, maar een vrij krachtige wind aan zee, waardoor relatief koele lucht wordt aangevoerd. Zeker als je dit vergelijkt met de afgelopen periode, wat we al zeiden, dan ligt de temperatuur vandaag toch iets lager met 16 graden. En eigenlijk schijnt dat normaal te zijn voor deze tijd van het jaar. Misschien zijn we daardoor ook wel wat verwend, de afgelopen periode. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, dan wordt het wel wat frisser. 8 graden dan op de thermometer. En morgen, de vrolijke vrijdag, daar raakt het bewolkt met vooral in het midden en het westen langdurig regen. Veel warmer dan 13 tot 16 graden gaat het morgen niet worden. En daar moet je het mee doen. De start van je weekend, de vrolijke vrijdag. Maar eerst hebben we nog de donderdag voor je. Met nu het laatste half uurtje van werk en uitvoering. En zo meteen rond 11:15 gaan we één iemand bellen. En hij of zij mag de keuze maken. Wordt het de boeren- of de boerinnenkalender? Je hoort het straks. Nu muziek van Marco Borsato. Dit is geen toeval.

0: Het oorspronkelijke idee kwam uit België. Clouseau heeft het gezongen. Daarna ging Quincy er een aantal jaren mee geleden aan de haal. En dat was al een succes. En nu kwamen de beste zangers bij elkaar. En toen had Clouseau zoiets van, nou, wie gaat welk liedje van ons zingen? Waarop Yves de keuze had gemaakt voor dit liedje. Verlangen. En je hoorde hem hier in werk en uitvoering. Exact 15:15. Wat dat betreft, de planning is fantastisch deze ochtend. Het draaiboek had al aangegeven, rond 11:45 ga je iemand bellen voor de kalender. Nou mensen, hoe mooi kan het zijn op die donderdagochtend? En dat bellen, dat gaan we daadwerkelijk nu ook doen. Mocht je kalender hebben ingestuurd, let dan nu even goed op. Want het kan zijn dat bij jou de telefoon gaat rinkelen. En als dat het geval is, mag je opnemen. Ja.
1: Met Dina, goedemiddag.
0: Doen we goedemorgen, Dina. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is nog 11:45, dus we hebben nog een kwartiertje voordat de middag gaat beginnen.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Dina, goedemorgen. Je spreekt met de radio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dina, je had een paar keer het woordje kalender ingestuurd. Dat is een teken dat je hem graag zou willen hebben.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en stel dat ik nou zometeen de blije boodschap mag brengen dat hij daadwerkelijk jouw kant op komt. Waar komt hij te hangen?
1: Nou, ik heb meegedaan voor mijn zoon. Die wil hem graag hebben.
0: Weet je wat het grappig is? Dit horen wij de hele week al. Van mensen die dan net niet gewonnen hebben of wat dan ook. Nou, ik speel mee voor mijn zoon. Een ander zegt, nee, ik speel mee voor de dochter. Maar dat is leuk. En waar gaat je zoon hem op hangen, denk je?
1: Ik denk in zijn slaapkamer.
0: Toch wel, hè? Ja. Oh, even een intiem vraagje. Maar dan hebben we er een beeld bij, Dina. We gaan je feliciteren. En het leuke is, je mag de felicitaties overbrengen naar je zoon, want die krijgt hem daadwerkelijk de kalender.
1: Dat is mooi.
0: Ja, dan toch even de vraag. Wordt het de boerinnenkalender of gaat het de boerenkalender worden?
1: Nou, dat zal de boerinnenkalender worden.
0: Bij deze gaan we die notitie voor je maken. Hij komt één deze dagen jouw kant op en daarbij doen we natuurlijk ook de trots op de boerstickers. En dat zijn er in totaal 10 die we in het pakket meesturen. En geef die stickers ook een mooi plekje in Utrecht en omgeving.
1: Ja, doen we zeker.
0: Helemaal goed, dankjewel voor het meedoen. En maak je zoon even blij met een appie of een belletje zometeen.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké, dan, fijne dag.
1: Hetzelfde.
0: Doei.
1: Doei.
0: Doei.

van een jaartje of wat geleden. Denk toch al snel een jaartje of 6, 7, 8, 9 misschien zelfs wel. Marlane, en weet jij wel, met een hele leuke clip erbij waar geraced wordt op de kartbaan. En dat is misschien wel iets om binnenkort ook maar weer eens te gaan doen met vrienden. Of misschien met een rondje met collega's is misschien nog wel eens een optie. Ja, gezellig. We sluiten hem ook gezellig af, want de Gebroeders Co. zetten er een punt achter voor wat betreft werk en uitvoering voor deze donderdag. Zometeen na 12 is het tijd voor opvolger.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: MasterTools.nl, plus onze tools.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
6: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker.
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Rusland is niet langer alleen een agressor, maar onze vijand. Dat zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Volgens de minister stelt Rusland de westerse samenleving op de proef en bereidt het zich mogelijk voor op een conflict met de NAVO. De minister vindt daarom dat er haast moet worden gemaakt met het versterken van defensie. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. Die laatste overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Gisteren was bij een school 50 kilometer verderop ook een steekpartij waarbij 9 gewonden vielen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 doden en ruim 10 gewonden gevallen bij een Russische aanval op 2 bussen. Ook op andere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Kiev, kwamen mensen om het leven bij nieuwe aanvallen. Volgens de Oekraïense president Zelensky wil Rusland de aanvallen op het land verder opvoeren. En mensen die nog achterstallig alimentatietegoed hebben, moeten daar langer op wachten door problemen bij de uitvoerende organisatie. De sfeer is slecht, de werkdruk hoog en de systemen verouderd, zegt staatssecretaris Van Brugge. Haar ministerie heeft nu meer invloed opgeëist, maar dat levert weinig verbetering op. En dan nu het weer van Weer Online. Droge momenten en buien wisselen elkaar af. Ook komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat wat wind en het wordt 15 à 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
15: Hoezo dan?
12: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
15: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
12: In Enkhuizen. Of kijk op matrassenman.nl.
18: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. Wij regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
19: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
20: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
25: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
26: Behalen zeg. Koffie?
25: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
28: Nou, goedemiddag. Het is alweer 12 uur geweest. Laten we even beginnen met de verkeersinformatie, zoals zo vaak. Op de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda, daar staat een filetje door een verbindingsweg die daar dicht is. En op de A27 Breda richting Gorinchem hetzelfde verhaal. En verder staan er eigenlijk geen files in het land, dat is wel mooi. Maar wel het flitsers, die heb ik wel voor je in beeld gekregen. En die staan op de volgende punten. Op de A2 bij Eindhoven richting van Eindhoven naar Maastricht moet ik zeggen. Tussen Nederweert en Kelpen, daar staat er eentje bij 204.0. En op de A7 Hoorn richting Den Oever bij Medemblik, Middenmeer. Daar staat er ook één te kijken, 43.5. En op de A12 Utrecht richting Arnhem, Driebergen naar Maren. Ook daar een flitser, 74.0. Dan de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Hout en Almere Haven. Een flitser gemeld bij 112.3. En ook op de A28 Zwolle richting Assen bij Dwingelo en Bijlen. Daar staat er ook eentje, 155.2, Stefan Leur. En op de A30 Barneveld richting Ede, daar tussen Barneveld en Lunteren, 16.4. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn-Vaassen, Apeldoorn-Noord. Dan vind je er een bij 212.9. En dan de laatste, die helemaal in Zeeland, de A59, Zierikzee naar Zetterbos. Tussen Noordhoek en Terheide, daar ook een flitser gemeld bij 88.7. En tot zover de verkeersinformatie.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Ja, we gaan het weer doen, hè. Ik had net, ik zal het je zo wel even vertellen. We beginnen eerst even met Robert Pater met Jaren komen, jaren gaan.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Als ik het een beetje kort mag samenvatten. Erik van Klink en zijn vrouw die naait er lustig op los. Ja. Als hij zo wil, kan ik het ook natuurlijk, hè. Dat heet dus, hoe heet dat eigenlijk? Door het oog van een naald. En het gaat gewoon over het borduren van iets. Uiteindelijk. Nou, bijzonder goedemiddag. Ik zou het net al even vertellen. Ik liep hier net het pand binnen en dan zie ik zo'n jongen daar met een busje staan. Vol met pakjes, hè, met de gele kleur, weet je wel. Zo'n bezorgdienst. En ik denk, wat is die wereld toch eigenlijk allemaal gek geworden? Hij heeft 88 van die pakjes in dat ding liggen. Op zijn stoel, op zijn voorstoel. Overal ligt wat. Hè? Zijn broodtrommeltje die kan er net een beetje tussenuit puilen. De zijdeur open, daar staan nog veel meer dozen. Dus ja, arme jongen. En ik kwam hem tegen. Ik zei, je hebt doosjes genoeg, hè? Nou, dikke rode kop had hij. Haar wild op de hasses. En ik denk, ja, je hebt het best wel zwaar. Maar ik denk, waar zijn we nu eigenlijk allemaal mee bezig? Hè? Ik doe er zelf ook mee, hè? Een pakketje bestellen, dit en dat. En ja, als je dan had ik scheerschuim besteld met een nieuwe scheerdingetje. En dan komt er een busje voor het busje scheerschuim. En dan komt er een busje en een doosje voor het andere dingetje. En dan hebben we met z'n allen over stikstof. Het is een rare wereld geworden. Hè? En ik ben een beetje van de oude doos of van de oude stempel. En ik wil graag dat sfeertje terug hebben. Want ja, overal is haast mee. Hè? Koffie moet snel, het eten moet snel. Die pakketbezorger die moet snel. En als de telefoon 3 keer overgaat, dan denken we met z'n allen, waarom neemt niemand op? Maar vroeger, ja, dan had je gewoon tijd om even bij de buren een bakje te doen en zo. En als je een plaatje wilde horen op de radio, dan moest je gewoon bellen en hopen dat je erdoor kwam. Nou, dat wil ik wel een beetje terug. Ik ga straks een nummer noemen. En als je denkt van, ik wil ook iets terug van vroeger, hè? De SRV-wagen, de gulden, de ouderwetse zaterdagavondtelevisie, of weet ik veel, in de tijd dat je schoonmoeder nog geen WhatsApp had, laat het weten, want dan kan ik het mooi even een verzoekje aanhangen. En dan gaan we even terug in de tijd in deze uurtjes. Dit is Gerard Schonebeek.
1: Ruben

0: gezorgd dat, dat die collega's daar in Hilversum ook wakker worden. En die liedjes tegenwoordig ook draaien. Hè, dat heeft veel te lang geduurd, maar gelukkig is het wat losgebroken. En ja, vindt het Nederlandse lied meer zijn plek, zeg maar. Dat is top. En dat komt door jongens als Juste de Wild, toch Harry, of niet?
1: Jazeker, Hessel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, nostalgie. Over daarover gesproken. Harry van der Mars aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, dat is echt nostalgie.
0: Ja, want jij was vroeger altijd in de uitzending bij ons, hè?
1: Ja, maar ja, dat loopt soms anders, Hessel. En er zijn ook andere mensen die dan een voortrekkersrol kunnen pakken, toch?
0: Jij ligt met je tokens op Tenerife, als ik dat goed begrijp.
1: Ja, zeker. 28 graden, volop zon. Heerlijk.
0: En toch naar ons luisteren. Dat is ook wel mooi, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wil dat een beetje? Is dat allemaal, is die verbinding goed?
1: Perfect.
0: Ja. Nou,
1: dat is net als je in Nederland luistert. Je merkt geen verschil. Ja. Op 5G gewoon bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Hoe is dat Tenerife? Is dat boeiend of lig je alleen maar aan het strand daar?
1: Nou, dat laatste. Een beetje eten, zonnen, relaxen, accu opladen. En dan weer lekker aan het werk als we thuis komen.
0: Ja. Hey, ik had het even over vroeger. Wat mis jij het meest, Harry? Want hoe oud ben jij inmiddels? Mag ik dat vragen?
1: Ja, dat mag jij vragen. Wij zijn leeftijdgenoten, dus ja, ik ben 57.
0: Dat is nou weer jammer dat je dat zo zegt.
1: Ja, wie uitdeelt moet ook ontvangen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, zeker.
1: Je moet wel denken, poepoe.
0: En wat voor wat mis jij uit vroegere tijd?
1: Ja, wat dacht je? De gulden.
0: De gulden?
1: Ja, ja. Daar zijn wij mee opgegroeid.
0: Ja, maar ja, goed. De euro is toch ook goed?
1: Ja, prima. Nee. Het is ook niet negatief bedoeld, maar gewoon wat mis je, ja.
0: De gulden. Vooral die prijzen waarschijnlijk, wat het toen kostte.
1: Ja. Maar we verdienen nu ook meer, dus ja.
0: Ja,
1: het geeltje, de meijer, de roodje, ja.
0: Ik heb wel het idee dat het een beetje uit verband is gelopen, hoor. Maar
1: ik deel die mening wel, maar ja. Daar komen we van alles van vinden, telt het ons niet.
0: Wat voor liedje moeten we draaien?
1: Ja, Motocross Ohio van normaal natuurlijk, hè.
0: Daar was ik al bang voor. Zal ik eens even een motocrosser door de radio heen laten rijden?
1: Doe dat nog.
0: Oké, let op, dat komt u.
1: Hier gaat hij, ik de 100, 125.
0: Harry zit er bovenop. Dankjewel, Harry.
1: Dank je voor je uitzending.
0: Fijne vakantie, hè, daar, hè?
1: Doei.
0: Hoi. Ja. Nou, zo gaat het.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Odido, schrijf je
6: naam en nummer op je filter. En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Fietenolie tankstations.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
11: onze tools. Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
12: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouw-CAO. Inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber. Werken waar jij woont.
13: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Van minder. Simpel.
19: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
2: is Radio NL.

Rijmersja, was dat? En eigenlijk is zijn echte naam Reinhard. Reinhard Dewoes. Weet je dat ook even uit Den Haag, hè? 63 jaar is hij nu, als het klopt hier wat hij staat. En hij werd tweede bij Bloed, Zweet en Tranen in 2013. En hij heeft natuurlijk een cd uitgebracht met liedjes in de Sinti-taal. Dus eigenlijk zouden hij en Django gewoon erop los kunnen lullen, zodat wij er geen woord van verstaan. Dat zou in principe kunnen. En die draaiden we ook, hè, met Frans Bauer zojuist, op verzoek van Joshua. En dat heet Heb je al zo lang genoten? Even kijken, heb je al genoeg genoten? Nou, dat is ook de vraag aan jou. Heb je al genoeg genoten of niet? Verzoek laten. Ik had Koen even een wedervraag gesteld. Koen uit Dongen, die zegt, doe even de groetjes aan mijn collega Mick. Mick Brothers. Ik wil een piratenliedje horen. Nou, dat is prima. Maar ik wil even wat meer over die Mick weten dan. Wat zijn zijn... wat is dat voor persoon? Laat even weten. Altijd wel leuk om even mee te nemen. En dan Pascal van Timmer uit Noordbroek. Die begint alweer over de kalenders. Ja, inderdaad, we gaan kalenders weggeven. Ook deze uitzending weer. Boerinnenkalender of boerenkalender. Welke moet het zijn? Ze zijn allebei half naakt. Zijn mooie mensen. Afgetraind. Super knap. Staan op die kalender. Super professionele kalender eigenlijk. Prachtig om te winnen, om te krijgen. En de vraag aan jou is ook waar zou jij hem hangen en wat zou je ermee doen? Dus wie of wie kan ik blij maken? En dan wil ik graag er wel even bij gezet hebben achter dat woord kalender. Of je nou een boeren- of een boerinnenkalender wilt hebben. Dan gaan we dat misschien wel organiseren, deze uitzending. Nou, en dan is het een trend, hè. Al die kinderen van al die sterren, die beginnen ook te zingen. De een naar de ander, die komt de bocht om met een liedje. We hebben Jan Wolters, Hollands Nieuwe natuurlijk. Super trots op, de nieuwe Jannes. En ook Lucas en Gea kunnen niet achterblijven, want... Ja, hun dochter, ik wist niet dat ze een dochter hadden, maar... Ze hebben een dochter, een volwassen dochter, Mariska. Mariska Hulshof, en heeft een heel mooi liedje gemaakt. En dat heet Ik hoor je stem nog. Dus beoordeel maar even wat je ervan vindt, want dit is er. Mariska Hulshof.

0: De kinderen gesproken. Dit was Romy Montero. Yeah. En ook haar moeder is natuurlijk een bekende ster van vroeger, hè? Antje Montero. En kan ook zingen als een lijster trouwens. Maar Romy wilde helemaal niet zingen, dat was haar bedoeling helemaal niet. Maar ze deed het toch, want ze deed mee aan The Voice vroeger. In de hoofdrol, of tenminste The Voice. The Bodyguard deed ze van Whitney Houston. En ja, daar vond ze ook nog eens een musical award mee, want die hele musical heeft ze gedaan. En ze heeft ook haar arm gebroken met dat verhaal, begreep ik. Helaas was ze hier te gast, hè, bij collega Teke, dus dat was vorige week. Ja, ze komen hier allemaal over de vloer. Prachtig, toch? Binnenkort ook onze langste vriend die we in het assortiment hebben. Tenminste, ja, ik weet niet wie langer is. Yves Berendsen of Jannes? Ik denk Jannes. Of Yves. Ik weet niet. Het is goed dat we dat eens naast elkaar zetten. Maar Jannes wordt hier aangevraagd met dat hele mooie liedje van hem. Die hij altijd moet zingen in gevoelige situaties. En dat kan hij. Mijn nummer heet Ik wil altijd bij jou zijn. En voor de mensen die er iets mee hebben, zet hem even een tandje harder, want we gaan hem ten gehore brengen. En mocht je nog een verzoekplaatje hebben, ik heb nog wat ruimte, dus kom maar op in die Radio NL app van ons. Dan ben je zo aan de beurt misschien.
1: Zie in jouw ogen soms verder.

Maar even bedenken dat even in zo'n liedje moet, toch? Het is inmiddels ook een muzikaal begrip, deze van Doe Maar. En ze hadden natuurlijk twee kemphanen in die band. Hè? Dat was natuurlijk Ernst Jan. En die andere, Henny Vrienten. En de ene keer dan schreef hij het, en de andere keer schreef hij het. En dit is volgens mij een compositie van Ernst Jan. Hij is ook de leadzanger in dit nummer. Goed, even een leuk verhaaltje uit kijken. Waar komt het vandaan? Uit Leidschendam. Gonnie is 48 jaar getrouwd met Frans. En dat is natuurlijk super. Ze hebben kinderen, Esther en Ferry. En als ze luisteren, dan is het volgende liedje voor hun. Namens mama opgedragen, tenminste aangevraagd zojuist. En zij zegt van, we horen nooit meer wat van Tamara Tol. Kun je dat eens even veranderen? Want ze heeft een heel leuk liedje gemaakt. Dat heet Het leven is mooi. Nou, helemaal mee eens. Vroeger plat gedraaid, hoor je nooit meer. Komt waarschijnlijk door het grote aanbod in muziek wat we hebben. En af en toe is dat natuurlijk prachtig om even terug te horen. Dus de tijd is nu rijp voor.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
4: Glitter chalet en staakcaravans.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw, gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
9: Oh, wat doe je elke keer met mij?
8: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
14: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker.
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De geweldsuitbarsting in Overasselt van vorige maand heeft de gemeente al honderdduizenden euro's gekost. De forse rekeningen zijn onder meer voor het sluiten van woningen en het invoeren van cameratoezicht. De gemeente wil dat het Rijk mee betaalt, omdat de problemen volgens haar het hele land aangingen. Na afloop van de pro-Palestina-demonstratie gisteravond in Amsterdam zijn bij het stadhuis ramen vernield en met rode verf teksten gespoten. Burgemeester Halsma zegt dat de gemeente aangifte heeft gedaan. Vernielen heeft niks met demonstreren te maken, zegt ze. Ze was ook boos om het bejubelen van Hamas tijdens de betoging. Het gaat nog lang duren voordat het Openbaar Ministerie de achterstanden door de hek van vorig jaar heeft weggewerkt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. Het OM greep meteen in door alle systemen offline te halen, maar die bleken sowieso niet goed beveiligd. Er is nu van alles aan gedaan, maar er moet nog heel veel gebeuren. En in Londen is een 24-jarige man die voor de Britse marine werkt opnieuw opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar ook al in hetzelfde onderzoek. Hij wordt ervan verdacht dat hij geheime informatie heeft verzameld en gekopieerd. Volgens Britse media deed hij dat voor Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Vanavond komt nog een enkele bui voor. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
19: Hoezo dan?
16: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
19: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
16: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
22: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Herengewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Drap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop voes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
23: Het eten is klaar, aan tafel.
24: Zo, dat ziet er lekker uit.
25: Ja, een broodje.
26: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
27: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
28: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
29: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
28: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
30: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
31: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
27: Slecht plan.
31: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
27: Goed plan, zonneplan.
28: Hey schilder, winterstop niet bij Faber. Faber is het grootste schilderbedrijf van Nederland zonder eigen projecten. Bij ons werk je het hele jaar door. Ook in de winter en altijd dicht bij huis. Faber, thuis in je vak.
32: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
33: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
34: Download de app en start met vinden.
35: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
36: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
35: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
37: Goedemiddag, we hebben het even weer bestudeerd. Er staan wat files in het land, 2 stuks op de A1 tussen Hengelo en Duitse grens. Daar tussen Oldenzaal en die grens 5 kilometer file door die politiecontrolepost. En dan Auschwitz-Bieten roepen ze daar de hele dag. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Tiel en Ochten staat er 3 kilometer. Dan komt dat door een ongeluk. En daar wensen we je ook veel succes, zeg maar. Nou, dan de flitsers. Die heb ik ook op de volgende wegen. Daar staan ze in een... De volgorde van A1 tot en met de A79. Er zijn er wel een heleboel, ik ga ze niet allemaal noemen hoor. Op de A1 tussen Apeldoorn richting Hengelo staan ze tussen Deventer-Oost en Badmen. Hectometerpaal 108,9. En op de A2 tussen Eindhoven naar Maastricht, Nederweert, Kelpen-Holer daarbij 204,0. Ik weet trouwens niet wat die Steven Leur allemaal aan het doen is. Die sjouwt hier met lampen en met kist en met kast en met dozen. Nou, volg de A12 Utrecht richting Arnhem. Nou, ik ben altijd een beetje onrustig als ik dat zie. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Driebergen en Maarn. Daar staat er eentje bij 74,1. Op de A27 Utrecht richting Almere bij de Stichtse Brug. Ook daar wordt je gecontroleerd 108,5. En op de A27 Almere richting Utrecht bij Almere Hout. Daar staan ze ook bij 112,3. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, daar bij hectometerpaal 213,4. En de laatste die melden vanaf de A79, Maastricht richting Heerlen. Valkenburg naar Hulsberg, ook daar staat er dus eentje bij 8,0. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Hessel Bijkstra!
37: Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt hier intern, maar we gaan het beleven. Verzoek laten, laat ze komen, laat ze stromen.
0: Dit is de muziek van

0: gasten, Kelvin Bouwmeester. En wat doe je? Zo heet zijn nieuwe single. En ik krijg hem hier aangevraagd van Michel Moorman uit de M. Kompaskum. Er wordt overal geluisterd. Dat is prachtig mooi natuurlijk. Dat hebben we toch maar met elkaar bewerkstelligd in al die jaren. Maar zo worden we ook in. Zo hebben we ook connecties in België. En ik heb als het goed is contact met Sonja. Sonja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Sonja, wat is je achternaam? Mogen we dat weten?
1: Elen.
0: Hoe?
1: Telen van Frederik Vulde.
0: Ah, oké. Hey, en wat, je woont in Tielen, waar ligt dat ergens?
1: Eensburke. Dat zal je misschien al wel van gehoord hebben.
0: Nee, ik weet niet waar dat is.
1: Kasterlee.
0: Sorry?
1: Kasterlee?
0: Ja?
1: Kasterlee, en ligt daar, Bobbejaarland.
0: Oh, daar, Bobbejaarland. Ja, oké.
1: Ja.
0: Ga daar wel eens naartoe dan ook?
1: Nee. Daar ben ik. Allee, ik vind mijn eigen daar een beetje te oud voor.
0: Oké. Nou goed, Sonja, jij reageert even op, dat is wel grappig, want je schrijft hier, hallo, ik ben van België. Kan ik ook een boerenkalender voor mannen kopen of krijgen?
1: Ja, inderdaad.
0: Hebben ze dat bij jullie niet, zo'n mannenkalender?
1: Ik zou niet weten waar ik daar voor moet zijn.
0: Nee.
1: En ik luister elke dag naar jullie. Ik vind jullie prachtige muziek hebben.
0: Ja.
1: Dus er staat bij mij op mijn werk altijd Radio NL op.
0: Geweldig. En wat voor werk doe je dan, Sonja, als ik vragen mag?
1: Ik ben een huishoudhulp.
0: Huishoudhulp, ja, dat is belangrijk, hè? De boel schoonhouden, kuis houden, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Hey, stel, we gaan je die mannenkalender gunnen. Waar komt die dan terecht eigenlijk?
1: Die komt bij mij in de woonkamer te hangen.
0: Echt?
1: Ja, daar is toch niks mis mee?
0: Nee, zeker niet. Nee, dat is een mooie boerenkalender in de woonkamer, zeker. Ik zou het niet willen, maar... Maar super. Dus je zou echt graag willen hebben, begrijp ik?
1: Ja, heel graag.
0: Oké, nou, dan gaan we dat regelen, Sonja.
1: Oké, dat is heel fijn om te horen.
0: Ja, toch? Hey, en nog even een andere vraag. Ik ben natuurlijk al een tijdje aan het promoten met die... Met dat leuke liedje Basketsloefkes. Ik ben een beetje laat mee, dat weet ik. Maar leeft dat een beetje bij jullie, of niet?
1: Ja, wel.
0: Want je weet gelijk waar ik het over heb, toch?
1: U bedoelt toch Basketsloefkes van Sam Goris?
0: Ja, die ja, van de Pap-Faf-Fafs. Die.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is een jaren 90 liedje, maar die is eigenlijk helemaal vergeten. Maar dat is zo'n leuk liedje. En het gaat gewoon over gymschoenen, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja. Over de rode, hè?
0: Ja. Hey, we gaan hem draaien. Bedankt voor je interview even in de uitzending. En dan hoop ik dat die busjes de weg ook weten naar Tielen. Met de kalender.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: En nog een fijne dag verder voor jullie.
0: Ja, hetzelfde, hè?
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.
2: Mag ik iets meer muziek, alstublieft?

ik zie hem ook zitten. Dat er dan hazes denken in mij. Een blikje bier in de hoek. Dat hotel waarin, wat was dat, Noordwijk of zo? Hey, we hebben nog een boerinnenkalender weg te geven. En als je belang hebt bij die kalender, laat het even weten. Waar wil je hem hangen? Voer even het woord kalender in en zet er even achter boerin.

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl. Jouw

0: mastertools.nl.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Euro kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Euro trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Euro app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Ja, en voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even onze grote vriend daar over de afsluitdijk. Dat is Jan Visser. Jan, goedemiddag.
18: Hessel, goedemiddag.
17: Hey Jan, zou het wel voor jou zijn, een boerinnenkalender, of niet?
18: Nee.
17: Nee, hè?
18: Niet echt, nee.
17: Zijn er wel heel veel die willen dat dingen hebben hier?
18: Ja, dat snap ik wel, ja.
17: Dat snap je wel.
18: Ja.
17: Hey, mijn opa zei altijd, Jan, dat over de boeren gesproken. Want je krijgt een mooie Radio NL boerenstickers bij als je zo'n kalender wint. Maar over die boeren gesproken, mijn opa zei altijd, als koeien gaan liggen, die voorspellen dan de regen. Klopt dat? Is dat nou wetenschap of is dat nou boerenbedrog?
18: Nee hoor, er zit best wel wat in. Ja, er zijn wel wat spreuken in die richting. Die heb ik nou niet even direct paraat. Maar
17: nee.
18: De volgende keer wel eens eventjes bij stilstaan.
17: Want werkt dat echt zo? Is het echt dat de koeien liggen?
18: Koeien naar je ook andere dieren natuurlijk, hè? Spinnen bijvoorbeeld ook. En die kunnen allemaal, daar kun je toch bepalen. Als je die zorgvuldig observeert, dan kun je daar bepaalde dingen wel in ontdekken.
17: Die vluchten dan of zo door een intuïtie?
18: Zwaluwtjes bijvoorbeeld. En met koeien inderdaad. Die voelen bijvoorbeeld schapen bijvoorbeeld. Is ook een voorbeeld. Als die gewoon in de regen blijven grazen, dan weet je dat het voorlopig niet ophoudt. Nee. Als ze stoppen met grazen, dan denk je, nou, dat doet het zo lang niet.
17: Maar zoiets. En zo loop jij met je schriftje langs die schapen om dat te noteren? Of?
18: Ja, bijvoorbeeld, ja.
17: Hey, wat heb je genoteerd? Hoe gaat het weer worden?
18: Ja, het weer, nou ja, het is op zich, dat zul je wel gemerkt hebben. We hebben een jasje, uitgedaan niet in dit geval. Er moet een jasje bij.
17: Ja.
18: Ja, want gisteren was het nog nazomer, met op veel plaatsen temperaturen boven 20, lokaal 24 graden. Nou, nu, als ik nu kijk naar de temperaturen van dit moment, is het op de meeste plaatsen niet veel warmer dan 14, 15 graden. En daar waar de buien vallen, zijn de temperaturen lager. Zoals Lelystad bijvoorbeeld, Eindhoven, Nieuw-Beerta in het oosten van Groningen. Allemaal zitten die op 12 graden.
1: Mm-hmm.
18: Dus dat is wel eventjes een duidelijk verschil. Dat scheelt in zo'n 10 graden met gistermiddag. Hè?
1: Ja, dat is een heleboel, hè?
18: Ja, maar goed, voor de rest is het prima weer. Ja, er vallen verspreid over het land buien. Dat is gewoon zo. Dat gaat vanmiddag ook nog wel wat door. Maar tussendoor zijn er ook mooie brede opklaringen. En er staat een pittig wat wind. Aan de kust vooral is de wind af en toe krachtig. Windkracht 6, hij was hard. In het Waddengebied kan nog af en toe daar. Uit het noordwesten en boven land is de wind meest matig. Dus het is wat winderig en het is wat koel soms. Maar voor de rest, naast de buien, dus ook best wel redelijk wat zonneschijn nog. Nou, okay. Morgen dan gaan we de gordijnen echt dicht trekken. Want er komt een depressie bij IJsland, waarvan de fronten zich over Nederland gaan uitbreiden, de frontale zone. En dat betekent morgen veel bewolking en periode met regen. In het zuidoosten zal het nog wel lange tijd droog blijven. Maar in het noordwestelijk deel van het land regent het zo'n beetje tot laat in de middag. En vooral in Noord-Holland kan plaatselijk zo'n 30 mm vallen. En met ook het zeewater werkt mee. Temperatuur morgen wel wat hoger, zeker in de kustgebieden, 17 tot 18 graden. In het oosten maar 14. En dat heeft ook te maken met de bewolking natuurlijk, de regen. Maar het westen komt even in die warme sector van die fronten terecht. En vandaar dat daar de temperatuur wat hoger is. En de wind morgen zuidwest en aan de kust krachtig tot hard, boven land matig tot vrij krachtig. Nou, in het weekend buienkansen, ook geregeld zon. En vooral in het zuiden valt het met de buien wel mee. En het wordt een graad of 15 tot 16.
1: Oké. Okay. En dan de weerspreuk, Jan.
18: Draagt het haasje nog lang haar zomerkleed, dan is de winter nog niet gereed.
1: Dankjewel, hè.
18: Ja, hoor.
1: Tot morgen.
18: Tot morgen.

Jij bent het voor mij. Mooi. We draaien dat voor Vinnie B. uit Almelo. Even kijken hoor. Ik moet even checken met administratie. Want ik heb geen producers of zo hier. Hij moet het allemaal zelf doen. Best wel knap als je ziet dat de collega's dat in Hilversum met 8 man om een tafel doen. En wij alleen. Vinnie B. uit Almelo, inderdaad. Die wilde graag even de groeten doen van Ricardo en van Vinnie. En dat liedje dan. De Flamingo van Chico. En de Raga's. Ja. Hey, even een leuk dingetje. Aanstaande zondag, dan zijn we weer op pad met Radio NL. De Radio NL Artiestenshow zal neerstrijken op de Bokbierdag. De befaamde Bokbierdag, Schravenhof, Zutphen. Gratis toegankelijk, je kunt erbij zijn. Optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, De Havenzangers, Gebroeders Co, Erik van Klinken, Martijn Stam en niet te vergeten Frans Duits. En we hopen dat Frans deze ook wil doen, want dit is een oud liedje van hem. Maar het publiek vraagt er altijd om, omdat het zo'n mooi nummer is. En ik zal zelf proberen Frans te vragen, want ik ben er ook bij, of hij deze ook even wil zingen. Hij speelde accordeon. Prachtig.

0: Dat zou Gerard Joling ook leuk vinden, dit hoor. Die zit altijd aan appelsap. En de nieuwe van Kevin Paré. Ja, je hoort, nou hoor ik je denken, hey, wat is dat, Turks fruit? Ja, dat klopt. Want ik krijg hier een opmerkelijk verzoekje van Bas van Del uit Almelo. Die zegt, zou je voor mijn collega's op de bouw het liedje van Turks fruit even willen draaien? Ik fluit het de hele dag en ze worden er een beetje gek van. Nou, ik werk er graag aan mee, zulke gekke dingen. Doe mij altijd denken aan die Pimelores tussen die rits. Hè? Dat is au, au, au. En Monique van der Ven natuurlijk, hè, in haar jongere jaren. Die trouwens nu Dr. Deen speelt. En dat zit ik met Ineke te kijken elke avond. Dus dat is weer toevallig. Daar is een huisarts op Vlieland. Superleuke serie. Die wordt herhaald en nou, het is even terzijde. Info terzijde. Ik heb contact met de brandweercommandant, of niet, Dinant? Ben je dat niet?
1: Nee, goedemiddag. Ja. Nee, ik ben geen brandweercommandant.
0: Nee.
1: Maar wij kregen in Markelo een nieuwe brandweerkazerne met ingang van 15 december.
0: Ja.
1: En dat leek het mij wel leuk voor een nieuwe boerinnenkalender.
0: Ja, maar mag dat van je baas, van je werkgever?
1: Ja, zeker. Ja. Mag zeker.
0: Ze zijn half naakt. Nou, half naakt. Ze zijn heel mooi, hoor. Maar het is wel een beetje dat je denkt, oké, kan net niet. Wel, zus, zo.
1: Ja, maar hangt er nu een van 2026, dus die van 2027 mag ook.
0: Oh, nee, dat is goed, dat is goed. Nou, dus en welke nieuwe brandweerkazerne zeg je? Want wanneer is die klaar dan?
1: Begin december zou die klaar zijn en 15 december gaan we overhuizen.
0: Ja, en hoeveel brandweermannen zijn dat?
1: Gemiddeld 26.
0: Oeh, dat zijn er wel een heleboel. Hey, en ook intern, of is het allemaal buitenaf en dan naar de kazerne toe? Het
1: zijn allemaal vrijwilligers.
0: Allemaal vrijwilligers, ja. Dus oké. Okay. Dus, maar er wordt wel geleefd in die kantine. Of waar komt die te hangen? In de...
1: Ja, in de kantine.
0: Ja, in de kantine. Nou, we gaan hem regelen, man.
1: Hey, dankjewel.
0: En succes ermee, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Yo. En ik heb nog een mooi brandweer... Hey, wist je dat er een brandweerlied is? Wist je dat?
1: Ja, wist ik.
0: Van Johan en Henk.
1: Ja, klopt.
0: Dorsbrand, Doorzoot, Dorsbrand. Die ga ik even draaien, oké?
1: Ja, dankjewel.
2: Dorsbrand!

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans.

0: Een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf. In onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg. Inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Grittercaravans en Staacaravans.
2: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
3: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
12: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter, bouwen.
11: Daalt de prijs van je TUIfly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Defensieminister Jezogus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Dat gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Jezogus doet een beroep op andere landen omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer DENK en PVV zijn sceptisch. Het dodental door een Russische aanval op 2 bussen in het oosten van Oekraïne is opgelopen naar 30. 18 mensen raakten gewond. Ook bij aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen doden, waaronder kinderen. President Zelensky herhaalde zijn oproep om meer defensiesteun, nu Rusland zijn land steeds intensiever aanvalt. Er zijn opnieuw bekladdingen met hakenkruizen gevonden in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Volgens de gemeente gaat het om andere plekken dan eerder deze week. Toen er ook al op ruim 30 plekken hakenkruizen en Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van een Davidster werden gevonden. Alle plekken zijn inmiddels schoongemaakt. En in het Belgische Luik geldt een samenscholingsverbod nadat protesten van scholieren tegen onderwijsbezuinigingen in geweld uitmonden. Zo werden ramen van scholen ingeslagen, meldt VRT. De protesten zijn voor een deel overgeweid uit Frankrijk, waar sinds eind vorige maand scholieren demonstreren tegen onder meer te grote klassen en het lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Vanuit het noorden wordt het steeds droger en schijnt vaker de zon. Het is een graad of 15 à 16 en vanavond nog een enkele bui. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
18: Hoezo dan?
15: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
18: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
15: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
22: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
23: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
24: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
26: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
27: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouwcao, inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber, werken waar jij woont.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
29: Nou, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens. Nog steeds 5 kilometer lees ik hier. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Daar staat ook er een file tussen Roosmalen en Zaltbommel. 11 minuten vertraging. En op de A8 tussen Amsterdam en Zaanstad. Daar ook 6 minuten gemeld, 2 kilometer. En de laatste die vinden we voor Sliedrecht-Oost. Dat is Gorkum naar Sliedrecht. De A15 betreft dat bij... daar staat dus 5 minuten vertraging. En dan komen we bij de flitsers uit. Alleen dan moet ik even naar een ander scherm hier. Dat is een beetje onhandig, maar zo werkt dat. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daar bij Stroe staan ze bij 63,4. En op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Daar ook een flitser bij Nieuw-Vennep. Hij wordt er gemeld bij 21,4. Dan de A12 tussen Utrecht naar Den Haag. Ook daar even oppassen bij Bodegraven. Daar staan ze vanmiddag bij 39,5. En ook de A16 Rotterdam richting Breda, Zevenbergse Hoek, 53,8. Op de A27 tussen Utrecht en Almere, Almere Hout en knooppunt Almere. Daar ook bij 115,0. En de laatste komt vanaf de A28 Zwolle Assen. Bij Assen Zuid, daar vind je ook zo'n flitser bij 162,1. Tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.

Oswald de Rocker. Mooi hoor. Toch? Zeker, hartstikke mooi. En er worden alweer helemaal visuals en posters geplaatst dat Henk weer gaat optreden. He, dat gaat wel heel snel allemaal, net na zijn hartoperatie. Maar ja, Henk is ook een doorbijter. He? Onkruid vergaat niet. Dus die staat heel gauw weer op het podium, denk ik dan maar. Goed, de asfaltrokken was dat. En we draaiden dat ook een beetje voor Wesley uit de beeld. Want die wil hem om laten scholen. Die schildert al een jaar of 12. Die wil zijn kwasten erbij neerleggen. En hij wil hem om laten scholen tot chauffeur. Dus Wesley, heel veel succes ermee. Daar is natuurlijk ook wel wat bij. He? Laat thuis en zo, files, wachturen, noem maar op, regeltjes, et cetera. Het is niet allemaal... alles heeft wel overal zo wat bij, zeggen we dan. Goed, dan een verhaaltje. Want ik mag kaarten weggeven voor Dario. In Amsterdam, daar staat een prachtig theater waar ooit wereldsterren als Marlene Dietrich hebben gestaan. Edith Piaf, Josephine Baker. Nou, en nu staat ook Dario er binnenkort. 19 oktober in het Tuschinski Theater. Het Abraham Tuschinski Theater. En daar, daar kun je eigenlijk luxe een avond op stap. En wij geven je de mogelijkheid om daarheen te gaan. Want ik mag 4 vrijkaarten weggeven voor het 40-jarige jubileum van Dario. En Dario zal daar 19 oktober staan. Let wel, dat is op een maandagavond. Dat doet hij expres, omdat de horeca dan ook beschikbaar is. En dan heel veel klanten van hem kunnen komen. 4 kaarten voor een speciale sfeerring daar in dat gebouw. En er zullen meer optredens zijn van zijn grote vriendin... Hoe heet ze? Imca Marina, Travassi. Nou, dat is prachtig natuurlijk. Ook Burger Lewis zal er acte présence geven en zo. Dus 4 kaartjes. Als je de kans op wilt maken, doe dan even Dario insturen. Gewoon de naam Dario in de box, of in de app bedoel ik. Radio NL app even downloaden, Dario insturen. En dan kan het zo zijn dat ik je zo meteen blij ga maken met 4 van die vrijkaarten voor 19 oktober in het Tuschinski Theater in Amsterdam.

0: een nacht.
1: Dario, oh wat een nacht.
0: Oh wat een nacht.
1: Voor Nicole uit Nijverdal. Zij schrijft hier het volgende. Zij zegt dat het liedje van Henk Wijngaard, dat lijkt als twee druppels op de trappelzakboogie. Oké. Dat had ik nog nooit gehoord, maar zult eens vergelijken. Nicole wil overigens een liedje aanvragen van Ramses Shaffi. Een hele bijzondere. Laat me. Dat is een beetje een depressief liedje eigenlijk. Maar ik ga het wel draaien. Dus, hij was te laat geboren. Tenminste, dat bezong hij zelf. 1978.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Zou hij er ook een fles drank bij gehad hebben bij het inzingen? Naast die piano? Laat me. Oh, zullen we nooit vergeten. Ramzo Shafi. Zal die ook niet in dat Tuscinci gestaan hebben? Ook wel, toch? Goed, tot zover dus Ramzo Shafi. Tijd voor René Schuurmans. En zometeen ga ik voor Koen nog een liedje draaien. De Vrije Metselaars uit Dongen. Eentje, een piratenliedje voor de mannen bij Totaalbouw.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl. Carglow.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
5: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
9: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL.
19: Ja, het is 3:30 geweest en de vaste luisteraars die weten het. Ik ga het laatste half uur vullen met telefonetische verzoekplaten. Dus je kunt weer bellen. 088-0200-100. En dan gaan we eens kijken wat we allemaal weer aan de lijn krijgen vanmiddag. Goedemiddag met de radio.
20: Ja, goeiedag. Ik ben met Ron Poelgeest.
19: Hey.
20: Jij is net gebeld.
19: Ja, ik had je net even teruggebeld. Want jij bent wat mij betreft een gelukkige winnaar voor de Dario-kaarten.
20: Dat is hartstikke leuk. Dan ken ik naar mijn buurman.
19: Ja, dus blijf aan de lijn, Ron. Gaan we zo meteen regelen, oké?
20: Okay? Ja, oké. Okay, dankjewel.
19: En veel plezier daar, hè, in Tuschinski.
20: Ja, dankjewel.
19: Hoi, hoi. Met de radio. Goedemiddag.
20: Ja, goeiedag. Ik spreek met Ron Poelgeest.
19: Ja, dat dacht ik al. Met de radio. Goedemiddag.
21: Goedemiddag, met Afnion. Kun je het zitten?
19: Ik hoor er heel weinig van. Ik hoor alleen wat medeklinkers. Ik denk dat ik spreek met Daphne Jonkers, of niet?
21: Ja, klopt.
19: Ja. Zit je op de wc?
21: Nee.
19: Maar zo klinkt het wel.
21: Nee, ik ben boven aan het opruimen.
19: Wat zei je?
21: Ik ben boven aan het opruimen.
19: Ja. Maar kan ik voor je draaien?
21: Sus.
19: Sus, hè?
21: Ja.
19: Ja, jouw favoriete groepje.
21: Ja, ja.
19: En welk liedje?
21: Lorette, 2025.
19: Lorette de Mar. Moet ik even kijken, hoor. Of ik dat nog kan vinden hier zo. Ja, die ga ik vinden. Die ga ik zo meteen even draaien voor je, oké?
21: Okay? Helemaal goed.
19: Kom goed, dankjewel.
21: Ik zie jou collega zondag.
19: Ja, tot in Zutphen natuurlijk. Ja, tot dan. Oké, okay,
21: doei.
19: Gaan we zo doen. Eerst even naar de creditcard van Gerard Joling. Want die is van Staal. Zijn nieuwe single.
22: Ik

Daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon. En opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon. Tussen twee mensen. Een dronkaard zingt, ik heb zo'n smaak.

de winter van mijn tijd is er muziek die me begeleidt. Want als ik eens zal moeten sterven, dan wordt het sterven zonder spijt.

0: Ja, de man die een standbeeld verdient, hè. Zo mooi zijn als hij in Breda terechtkwam. Vader Abraham was dat. En Musica. Eerder deze week hadden we contact. Reed hij in Paderborn met biggetjes. En hij is nu onderweg naar Spanje. Dat zei hij toen al. Kees Schuurmans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij staat op het punt om Parijs door te fietsen.
1: Nou, op het punt nog net niet, maar we gaan het met een klein uurtje zijn we daar. Dus lang leven de lol.
0: Altijd weer spannend, hè, hoe dat daar afloopt.
1: Altijd weer spannend. Het kan meevallen, het kan vriezen en het kan dooien. Ja.
0: Je gaat naar Spanje, waar ga je heen in Spanje? Wat heb je bij je? Biggetjes waarschijnlijk, hè?
1: Ja, biggetjes. Een stukje onder Zaragoza, daar gaan we lossen.
0: Ja, en wanneer moet dat gebeuren dan, Kees?
1: Morgen vroeg, lig je nog lekker te slapen, dan zijn wij de biggetjes aan het lossen. Ja.
0: Hey, en als jij dan staat te slapen met al die biggetjes, die slapen niet met je mee, denk ik, of wel?
1: Nee, die liggen dan naast de scooters op stal. Dus, en dan wij gaan ergens gewoon een lekker gezellig tentje opzoeken. Beetje eten en drinken, tussen een paar uurtjes slapen en dan weer heel gauw naar huis.
0: Ja. Hey, en die in Parijs, ga je dan over de periferiek of rij je buitenom?
1: Nou, wij gaan meestal over de periferiek. Ja. Dat vind ik eigenlijk persoonlijk altijd het leukste om te kijken.
0: Hebben die motoren wel eens gezien, die daar overheen rijden?
1: Ja, ja. Als je die niet meer ziet, dan moet je stoppen met rijden.
0: Moet eens opletten, als ze daar de poort, van een poort afkomen, die onneembare rondweg oprijden, dan zijn er een paar bij die doen dan een kruis slaan en huppakee, vol gas door al die auto's heen.
1: Ja, maar dat doen wij ook.
0: Ja, dat doen jullie. Dat doen jullie ook, ja. Hey, wat voor liedje wil je hebben, Kees?
1: Kwart voor bier.
0: Kwart voor bier?
1: Ja.
0: Oh, van Margrethe uit Roland, ja.
1: Ja, helemaal geweldig.
0: Nou, gaan we doen, man. En een goede reis, hè?
1: Ja. Yo, dank je.
0: Oké, okay, hoi.

0: Roland Verstappen en Margrethe van der Laar, een kwart voor bier. Ja, het gaat hier steeds door met de belletjes ook. Als het goed is heb ik Jan aan de telefoon. Jan Berk, toch?
1: Ja, helemaal. Jan uit Kudelstaart.
0: Waar vandaan, zei je?
1: Uit Kudelstaart.
0: Ah, Kudelstaart. Dat klinkt heel leuk. Is dat het ook?
1: Zeker, ja. Het is de voorstad van Haalsmeer.
0: Ah, en vandaar die keuze ook voor Jan Lelieveld.
1: Ja, Jan Lelieveld is veel te vroeg overleden, maar heeft een prachtig lied gemaakt over Haalsmeer.
0: Ja. Nou weet je, ik heb het er even bij gezocht, Jan. Ik weet niet, wij hebben van hem een roos alleen voor jou. Laat het feest beginnen. Marianne, stapel gek, zij hoort bij mij. Vrolijk kerstfeest, nou dat past even niet. En het gaat te snel. Dus dat zijn liedjes die ik hier in het systeem heb.
1: Nou, doe je Marianne, is ook een heel mooi lied.
0: Ja, het gaat, wat, heb je hem goed gekend? Of,
1: Ja, dat is een oude collega van me geweest.
0: Ja, ja ik heb met Jan ooit eens in een lift mogen zitten in Oostenrijk.
1: Oké.
0: Okay. Dat is een heel bijzonder man, hè? Want hij gunde zijn personeel ook alles, begreep ik, hè?
1: Ja, hij was ooit begonnen op de bloemenveiling Haalsmeer. En later is hij ondernemer geworden van een groot bedrijf. Ja. En toen daarna, en hij zal altijd gezongen hebben. Maar toen ging hij opeens in dat weer, ging hij zingen.
0: Ja, ja ik weet het nog. Hij had, de duurste artiest had hij daar staan in die hallen daar. En ook met tekst en alles erbij. En jullie als personeelszijnde konden allemaal komen en meezingen en genieten.
1: Ja, ja.
0: Gastvrij hoor, die man. Hey, we gaan hem draaien. Marianne, ik bedank voor je aanvraag. En dan blijf lekker luisteren.
1: Doen we.
0: Oké, dag.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Orlando, ik wil beginnen.

0: isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
5: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
4: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
3: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Piraten der Lage Landen.
9: Zaterdag 19 december.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze week een zogenaamde proxy-dienst offline gehaald. Die wordt gebruikt door cybercriminelen om hun IP-adres te verbergen. De verbinding loopt dan via een slecht beveiligd apparaat van iemand anders, zonder dat diegene dat doorheeft. De dienst maakte gebruik van honderden Nederlandse apparaten. Het gaat steeds beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood was veroordeeld, maar haar executie overleefde. Krista Pike heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt een van haar advocaten. Wel is ze nog altijd erg wazig. Eerder was al bekendgemaakt dat ze kon praten. Haar advocaten noemen de mislukte executie een marteling. De ruzie over de renovatiekosten van het Amsterdamse Van Gogh Museum is bijgelegd. Het museum en het Rijk zijn het eens geworden en daarmee is een rechtszaak van de baan. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. De opknapbeurt begint over 2 jaar en het Van Gogh Museum blijft dan voor een deel open. En bijna 30 mensen hebben een boete gekregen omdat ze vanuit de auto een zwaar ongeluk op de A58 hadden gefilmd gisteren. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. De boete is bijna €450. Op Instagram schrijft de politie dat het filmen van een ongeluk onfatsoenlijk is en bovendien erg gevaarlijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
10: Hoezo dan?
9: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
10: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
9: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
11: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
12: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
11: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
14: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
16: Klaar voor een volgende stap in de bouw? Aan de Stegge Twello zoekt bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Bouw aan uitdagende projecten en word onderdeel van een echt familiebedrijf. Bekijk de vacatures op adst.nl. Aan de Stegge Twello. Goed, beter, bouwen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant.
0: met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Een paar minuten over vier is het, drie is het geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De A73, behoorlijke file tussen Venlo West en Horst. Dat is een half uurtje, dat is 5 kilometer, komt door een ernstig ongeluk. En de snelheidscontrole is A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek 55,9. En even opletten op de A30. Als je rijdt tussen Barneveld en Ede, dat moet de Lunteren zijn. Staat er niet, maar ik denk het wel. Bij 16,4 staan ze te flitsen.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Stefan
18: Leer! Jeetje man, het is alweer donderdag. Nou, we gaan eens even... Ja, kinderachtig, dat is ook raar. Maar we gaan eens even ouderwets beginnen.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

Er kwam een appje binnen in Hessels een programma, maar ik weet niet of hij daar aandacht aan besteed heeft. Ik weet niet of hij iets heeft gedraaid. Koen Donger die zegt, ik heb een collega, ik werk al een tijdje met hem samen. We werken bij Totaalbouw Made Mike en heeft zelf ook in een bandje gespeeld. Ramkop, dus ik heb verzoeken. Nou, Ramkop er even bij gezocht. Kijk dus. Kijk. De bandnaam heet Ramkop met vakkenvullen. Nou, we moesten even voor een lissie draaien. Dat is lekker op de bouw. Zes tijgerrits, hè? Dus dat is geen probleem, dacht ik zo. Zeg, officieel zijn we begonnen. 3:10 al. En luister.

0: Het liedje dat lekker doorkabbelt heeft geen volle gas. Dat sowieso niet. Was wel een hardstyle-versie van, maar die was echt... die was ruk, laat willen zijn. Dennis uit eind jaren 70 en gewoon een lekker liedje. Nou, de appjes komen ook binnen. Dus even luisteren wat er gebeurt allemaal.
1: Hoi Stefan, met Donna. Ik hoorde van vrienden dat mijn liedje gedraaid was op de radio. Dankjewel daarvoor. En daarnaast wilde ik ook nog even vragen of je, voor mijn broertje... of je Tinte de Verano kon draaien. Dankjewel. Okay.

deze gasten zijn half miljonair geworden. Denk ik aan het liedje van Seks met die Kale. En dit was, hey, Isabel. En eigenlijk zouden we deze erachteraan moeten doen. Schat, Lawine Boys, Better, Seks met die Kale, Joost, even uit mijn hoofd, hè. Isabel, goed uit de feesttent, vind ik wel mooi. Angelina de Blonde, seksmachine. Zebra, je liegt dat je barst. Nou ja, we kunnen het maar doorgaan. Gisteren, wat hebben we gelachen? En gisteren was er een gast namelijk in de studio. Sam Kroon was hier. En niet zomaar even de gast, het drong pas later tot me door hoe zo'n legend wij in de studio hadden. En we hebben gelachen met hem en hij had mij ook stilgekregen. Het is een beetje gek dat ik dat nu zo vertel, maar we waren gisteren in gesprek. Lachen, gieren, bullen, een beetje ouwe, die gast had maar één liedje. Het is de nieuwe volkszanger van Nederland met een knipoog. En op een gegeven moment hadden we het over de boerinnen- en boerenkalender. En toen zei hij, nou, moet je ook nog maar één mee naar huis nemen? Toen zei hij, letterlijk, en die stond echt even met de bek voor tanden. Nee, dat hoeft niet, want ik ben homoseksueel, zegt hij in de uitzending. Dus niet van, ik ben gay of ik val op mannen. Nee, ik ben homoseksueel. Dus ik keek hem aan en ik wist ook niet goed wat ik daaraan had. En dat is gek natuurlijk. Ik denk, ja, daar kan ik een grapje over maken, maar waarom zou je dat doen? Maar ja, het is echt een heel bizar momentje. Morgen trouwens, en dan beloof ik 4-5 weken even geen artiesten meer in de studio, want het kwam zo uit. Morgen zit hier het vriendje van Jungle Wagner. Volgens mij hebben ze bij elkaar op school gezeten ook nog. Gisby komt morgen even langs. En dit was die gast van gisteren. 100.000 miljard volgers online. Allemaal gekke filmpjes. Iedereen in heel Nederland kent hem. Tenminste, als je onder de 30 bent. Muziek.

0: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
1: Wij zijn de mannen.
0: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre Dome Arnhem.

0: www.waterfestijn.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
4: Nu 111 Vietenolie tankstations.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Je kunt natuurlijk kilometers maken, maar als timmerman maak je liever iets moois. Bij Faber werk je dicht bij huis met uitzicht op een vast contract. Faber beloont jou volledig volgens de bouwcao. Inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Faber, werken waar jij woont.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Mandje Hoogkamer en Hazen natuurlijk.
1: Op een vrijdag in de kroeg.
2: Ik ben André Hazes. En voor de mensen die denken dat ik kan zeiken, dan heb je Stefan Leur nog niet gehoord.
3: Gast erop!
2: Die man kan zeuren.

0: Mark Rijs en zing en geniet met...
1: Arriba, arriba, arriba!
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
3: Marcando el 2014.
0: Ik moest enorm lachen om een appje die kwam in Hessels zijn programma binnen bij Koen. En daar was ik even mee aan het typen, want wij kunnen ook gewoon terugtypen natuurlijk met jou. En die zegt, want ik liet even een klein stukje horen van Ramkop met Vakkenvullen. Ja, kun je het hele nummer even draaien? Ik zei, nee joh, dat kan niet. Hoezo niet? Tuurlijk kan dat wel. Dus ik typ terug. Nou, hij staat niet in het systeem, dus dat kan ik het niet draaien. En we draaien sowieso niks van YouTube en Spotify. We zijn een landelijk station. We zijn geen hobbyclubje zoals Bruine Sterren NL bijvoorbeeld. Dat kan gewoon niet. Zijn andere mensen die zetten het erin. En hij zegt letterlijk, nou, we komen er wel even aan. Ik heb wel een kameraad hier bij me, die weet wel hoe dat in het systeem moet. Nou gast, dat weten wij ook wel. Echt zo simpel, mooi is dat, hè? We komen er wel even aan. Dus een stelletje bouwvakkers die zijn onderweg. Nee, ik heb al gezegd, dat kan niet. Die zouden dan onderweg zijn naar Radio NL om even dat nummertje in het systeem te zetten, zodat die in het systeem staat, zodat wij hem zouden kunnen draaien. Ja, geniaal. Als je zo kan denken, en als je dat al weet te typen met een radio-dj, dan in principe verdien je gewoon dat liedje eigenlijk al gedraaid kan worden. Maar goed, we zullen even kijken hoe dat zich voltrekt. Dan is er nog iemand die wil even drukwerk horen. Komt uit het... Oh, er komen veel appjes vandaan. Annelies is dat uit Nijverdal. Die wil even iets van drukwerk horen. De hele tijd geleden een keer gebeld met Harry Slinger. En die had er toen geen belang bij. Die dacht dat we 100% NL waren. Maar we zijn natuurlijk Radio NL. Dus, maar het moet nog een keer langskomen. Dus even bellen.
4: Dag. Dit is de voicemail van...
5: Met een glapert van het zuiverste water. Nee, joh, gewoon met Harry Slinger. Maar het is de antwoordapparaat, dus spreek maar met in.
0: Ik bel nog van...

Lars. En binnenkort is Radio NL weer in de sneeuw. Ik ben ook dit jaar niet uitgeloot om mee te gaan. Heel gek is dat. Nou, we gaan voor Annelies even draaien. Annelies uit Nijverdal wil graag iets horen van drukwerk. En als je dan eentje van drukwerk moet draaien, dan kiest een DJ altijd voor Marianneke of Lijn 10 of Schijn Legio mij. Maar de allermooiste van drukwerk is altijd de langzame. En van artiesten zijn de grootste is altijd de langzame lummels. Kijk naar Jannes, Zweven naar Geluk, Adios Amore. Dat zijn echt de grote hits, vind ik, van Jannes natuurlijk. En drukwerk had er ook zo een. En deze moet je ook in een plat Amsterdams moet je het ook meezingen. En ook al woon je in Delfzijl, je lacht tegen mij. Als je dit aan de volle borst meezingt, dan voel je ook Amsterdammer. Dat heb ik altijd. Ik ben geboren in Drenthe, maar als ik dit zometeen dit liedje ga meezingen, misschien doe ik de schuif nog wel even omhoog, dan ben ik een Amsterdammer. Ik voel me dan een Amsterdammer. Dat is heel gek. En dat heb ik ook altijd met, als ik Twentse muziek draai, vind ik ook altijd mooi. Hè? Want kijk, een accent hebben, dat is hartstikke mooi. Dat is geinig. Kijk, ik zeg bijvoorbeeld, Twente. Dat is zo'n mooi taaltje al, hè, Twents. Het woordje geregeld. Ik zeg, dat heb ik geregeld. En als je in Twente woont, dan rolt dat zo lekker van de tong af. Dan zeggen ze niet, dat heb ik geregeld. Nee, dat heb ik geregeld. Geregeld. Oh, man. Jaloers maakt. Nou, we voelen ons allemaal even Amsterdam. Behalve de Rotterdammers dan, denk ik.

Raymond Hermans. En het is één voor in de boeken. En dat zeg je altijd over drank. Wijn, bier, dronken, bezopen geworden. De dag daarna word je wakker en zegt: ach, man, ik heb koppijn. Ze mogen van mij alle kroegen wel opbranden, maar deze kan in de boeken. Dat zeg je nooit als je bijvoorbeeld bij een pretpark bent geweest. En dan loop je het pretpark loop je uit. Oh, dit was één voor in de boeken. Dat zeg je niet. Of bezoek bij opa en oma, zeg je ook niet. Oh, dit was één voor in de boeken. Wel gezellig geweest. Leuk, hè? Taaie koekjes eten, oude koffie. Maar was het één voor in de boeken? Nee. Het gaat altijd over drank, gek genoeg. Of je bent op winkel geweest in Action. Oh, man. Stap je buiten? Oh, dit is één voor in de boeken. Dat zeg je nooit. Dat gebruik je eigenlijk nooit. Maar ja, er zijn heel veel van die dingen, dat zet ik altijd wel vraagtekens bij. Zo zat ik laatst ook te denken. Want ik had gisteren namelijk een artiest in de studio. Daar heb ik niet zo heel vaak. Ik was helemaal de dol heen. Kon je niet horen op de radio, maar ik vond het wel grappig. En het hele pand gisteren is op de foto geweest met Sam Kroon. Zijn zelfs mensen die om 4 uur of om 3 uur vrij waren, die waren hier om 4 uur nog om even met Sam te praten. Even op een fotootje te maken. En raad eens wie niet op de foto is geweest. Ik had er gewoon niet aan gedacht. Omdat het zit niet in mijn systeem. Dat er mensen langskomen in dit programma. Dus ik heb geen foto van Sam Kroon. En ik kom dan thuis. Ik heb een dochtertje van 13 en zeg: nou, die hadden het natuurlijk meegekregen. Dat wordt wel over gelul natuurlijk. En ben je op de foto gegaan met hem? Heb je zijn snap? Weet je zijn snap? Of heb je zijn 06? Ik zeg: ik heb helemaal niks. Ik heb ook geen fotootje. Nou, blikken konden doden. Niet normaal. Maar goed, wat je ook niet kan vragen, zeg maar, als je een artiest in de ziel hebt, van wat vind jij nou de grootste loser qua zangers? Dat is een vraag die zou ik wel durven stellen. Alleen niemand kan dat beantwoorden. Ik had gisteren ook even een lijstje gemaakt met dingen van wat ik eigenlijk nooit meer moet vragen of juist wel moet vragen. Dat heeft te maken met morgen, want dan komt Gisby even langs. Dus. En ja, er is ook, daar heb je verder niks aan dit, maar er is ook een vraag op de wereld dat niemand, dat echt werkelijk waar niemand met ja kan beantwoorden. En als je nou je woont in Australië of United States van Amerika, maakt niet uit. Of je woont in Drenthe. Niemand kan deze vraag beantwoorden met ja. Als dat lukt, dan ben je een legend. En de vraag die je dan moet stellen, kan niemand beantwoorden met ja, is gewoon eigenlijk heel simpel.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet terug.

0: geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
3: Oh, wat doe je elke keer met mij?
2: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Voor het bedreigen van een filmploeg van Pound is een man veroordeeld tot 4 maanden cel. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark opeens een camera op zich gericht kreeg, trok hij een mes en dreigde een beveiliger neer te steken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In België is het proces begonnen over de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Een Nederlandse vrouw zit vast voor betrokkenheid, maar houdt vol onschuldig te zijn. Volgens de Belgische justitie heeft haar ex-vriend het kind gedood. Het lichaam van Dean werd 2 jaar geleden gevonden op het Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. KLM moet de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen kapot zijn, meldt de Telegraaf. Het gaat om vluchten op 5 routes naar andere continenten en het duurt tot begin maart. Een hoge baas van KLM zegt dat er zo meer duidelijkheid is voor reizigers, ook vanwege de herfstvakantie die komend weekend begint. En een avondje uit eten wordt volgend jaar duurder, verwacht de voedselsector. Restaurants, broodjeszaken en cafés gaan bijna 5% in prijs omhoog. Ze zeggen dat het komt doordat het eten duurder is geworden. Ook zijn klanten kritischer geworden. Ze willen waar voor hun geld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
16: Hoezo dan?
15: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
16: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
15: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
17: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
18: Stoppen met roken. Doe je met ProStop?
17: Kijk op ProStop.nl.
19: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
20: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
19: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
20: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
21: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerde-Gewaard. Met presentator Haantje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Haken op dutchfoodentertainment.nl.
12: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
22: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
24: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
25: Inmiddels 4 minuten over 4 geworden. Het voelt als een vrijdag. Ik zal even wat minder gaan kletsen, oké? Het voelt als een vrijdag, maar het is donderdag vandaag natuurlijk. De files, dat giert gigantisch uit de klauwen hier. De A7, daar staat een behoorlijke file tussen Zaandam en Purmerend Noord. 25 minuten. De A16, Breda, Rotterdam, 3 kwartier. De A16, dat is richting Ridderkerk. 25 minuten door iets op de weg wat dat dwars staat. Hoort daar niet. Vlammen. Nee, geen vlammen. De A73 tussen Maasbree en Horst. Dat is op de A73 dus een uur vertraging. Dat is de langste. Dan snelheidscontroles A4 Delft richting Moorschiedam. En daar staan ze bij 61,4. De A27 Almere Hilversum 112,5. En daar. Weet je waarom ik dit anders zo zeg? 112,5. Want ik heb echt. Ik spreek ook heel veel jingles in. Je hebt er geen idee van. Maar ik moet ook heel vaak die FM-dingen doen. Maar 112 bestaat niet. Maar 105 FM. En dan moet ik ook echt zo brommen. Dit is op 105 FM. Dus ik moet daar even voor naar de DJ-school. 112,5. Daar staan ze. A27 en de A30. Barneveld richting Ede. 16,4.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Stefan Meer!
25: Ik zal even 3 liedjes draaien, beloof ik. We gaan ook nog een kalender weggeven vandaag. Boerinnen of boeren, dat bepaal jij zelf.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

0: zal me niet schelen. Velen hebben het waarschijnlijk al gezegd, maar hij klinkt als een pa. En dat is een goed iets. Jan Wolters, de zoon van Jan, is Hollands nieuwe deze week. Ik krijg wat gedoe in de app. En terecht ook, want als ik aan de goede kant van de radio zou zitten, aan jou, hè, waar jij nu zit, aan jou, gewoon de luisterkant, hè, want hier is best ingewikkeld met allemaal knopjes. Aan de goede kant van de radio zou ik daar ook een mening over hebben, want ik riep net om de radio niet voor de gein, maar bloedserieus, van er is een vraag op de wereld, die kun je niet met ja beantwoorden. Dat is, als je aan iemand vraagt, slaap je. Kun je gewoon niet met ja beantwoorden, klaar. Nou, let op. Dan is er Michel uit Nieuw-Amsterdam. Stefan, dat verhaal over slapen klopt niet. Ik heb nog nooit zoveel uitroeptekens gezien. Mijn vrouw bijvoorbeeld, zegt hij, praat in haar slaap. En ze kan ook reageren op simpele vragen. Dus als ik zou vragen of ze slaapt, dan zou ze ja antwoorden. Ik zal het vannacht eens testen, maar ik weet zeker dat het lukt. Nou, ik hoop dat je het even kan filmen en dat je het even wilt delen. Dan ga ik niet het filmpje delen, maar gaan we even de audio delen. Het zou mooi zijn, Michel uit Nieuw-Amsterdam. Geweldig. Dan is er nog iemand die had ook een hele rake antwoord erop. Even kijken. Roy uit Scherenberg, die zegt, nee, dat klopt niet, zegt Roy. Of juist wel, wie zwijgt, stemt toe. Is ook zo, dus slaap je en niemand zegt er niks. Ja, wie zwijgt, stemt toe. Oh mijn god, dat is. Aan de andere kant vind ik het leuke van de radio. Het wordt hoog tijd dat ik daar weer eens een keer ga zitten. Leuk. Nou, hey, en dan nog even over. Ik had ook op de radio geroepen over de Twents, vind ik zo mooi. En ik had een appje van Nicole. Die komt ook toevallig uit Nijverdal. En die zegt tegen mij, hoe zeg je dat ook alweer in Twents, Stefan? Allemaal lachbekjes erbij. Dus ik zeg sorry. Het klinkt meer Amsterdams. Oh ja, ik deed dat een beetje na op de radio. Geregeld. Ik zeg geregeld. Ik heb het geregeld. En ik zei, mensen Twente die zeggen geregeld. Zij zegt, dat is niet correct. Heeft een audio-app ingesproken? Even luisteren naar Nicole. Even kijken wat die vindt daar wat van. Even luisteren.
1: Nou, ik weet niet anders dan dat ik gewoon geregeld zeg. Net als cola en dat is een leuk grapje. Een Twentse jongensnaam met 26 klinkers. Haas. Nee, ik weet niet anders dan dat gewoon geregeld.
0: Geregeld.
1: Geregeld.
0: Nee, dat is gewoon ABN. Dat is gewoon ABN. Dus ik denk, zit ik mis? Dus ik ben even. Ik heb een keer een commercial gehoord bij ons op de radio. Die heb ik even bijgezocht. Ja, ingesproken volgens mij door Remco Keizer van De Heino's, de zanger. Maar die zegt geen geregeld, maar die zegt het zo. Dus luister even.
2: Adverteren heb je zo geregeld.
0: Toch geregeld, hè? Dus een Twentenaar die zou het zo uitspreken.
2: Adverteren heb je zo geregeld.
0: Geregeld. Ik vind dat zo'n mooi taaltje. Alleen, weet je wat het is? Ik vind het ook ingewikkeld. Ik vind Overijssel, Gelderland, vind ik ingewikkeld. Ik vind dat mooie provincies. Ik wou dat ik daar geboren was. Twente, Twents, Achterhoeks, Sallands, Neder-Saxisch. Het oosten van het land. Dat hoor je ook. Ah, in het oosten is beter. Maar is het oosten, is dat Overijssel? Is dat Gelderland of is het Overijssel en Gelderland? Is dat het oosten? Wat wordt er gesproken? Twents? Of is er nog een benaming voor? Als je dan in Overijssel of Gelderland woont, dan spreek je Twents. Of, ik kan even niet op de naam komen, maar meestal alle provincies hebben zeg maar één naam voor dialect of een taal. Brabants, Limburgs, Fries. Er is ook een speciale taal ontwikkeld voor kakkers, maar dat tezijde, dat is Jort Kelders. Maar goed, Twents is grappig. Maar ik begrijp er niks van. Ook Salland, Achterhoek, ik begrijp het niet. Wat in de Achterhoek, wordt daar Sallands gesproken of wordt daar Twents gesproken? Je kan het met 10 keer uitleggen. Ik heb eens een keer een Wikipedia-pagina gelezen. Nou, ik heb er weinig van onthouden. Ik vind het lastig. Ik vind het ingewikkeld. En daar kun je beter gewoon ook niet over praten op de radio. Want ik begrijp er toch niks van.
3: Stefan.
0: Ja.
3: Wat heb jij een grote.
0: Nou, dat hoeft niet.
3: Een grote.
0: Hoeft niet op de radio, vind ik.
3: Buik.
0: Oh ja, buik. Ja.

0: was formeloos. Nee, dat zou ik niet meer zeggen. Marloes natuurlijk op Radio NL. Zeg, dat Twente, dat gaat nog even door. En Wiegepol die zegt, je moet de landkaart even bekijken, Leo. Wordt alles duidelijk? Ja, nou ja, dat is een dingetje. Ik zeg het niet van niks. In Twente, zegt hij, wordt Twents of Achterhoeks gesproken. In Gelderland, ja, van alles nog wat. Wat ligt er tegenaan? Limburg en Utrecht. Brabant, ja, een stukje Zuid-Holland. Ja, ik vind het ingewikkeld gewoon. Ik vind het niet raar. Ik vind het mooie provincies. Dan zegt Nicole nog even, Twente is geen Achterhoek. Nee, maar wordt er in de Achterhoek, wordt daar Twents gesproken dan? Want in Twente wordt Twents gesproken. Maar in de Achterhoek dan? Achterhoeks? Ja, natuurlijk. Maar daar wordt ook wat Twents... Ja, jongen, ik krijg dit niet in mijn brein. Ik krijg dit niet... Oh, er is nog een audio-appie, zie ik. Even kijken wat dat...
1: Als je niet Achterhoeks kunt praten, dan moet je laten. Groetjes de verkeersregelaar Marcel.
0: Oké, einde discussie. Oké, dit is het moment waar je op gewacht hebt. Want vanaf dit ogenblik kun je gewoon een appje gaan sturen met het woordje kalender. Jij krijgt een kalender mits je terug wordt gebeld door mij. En die kans is groot, want het gaat echt willekeurig. Dat gaat erbij. Het gaat los met de muis. Ik rous met die muis. Hè? Dat is om even dialect te spreken. Heen en weer, op en neer. En dan blijf ik ergens stilstaan en die gaan we bellen. Dus er wordt niet gekeken. Ah, oh, Pietje Puk niet. En die niet en die niet. Het is random. Dus je hebt echt kans op die kalender. We hebben een boerinnenkalender voor je of een boerenkalender. Laat nu even wat van je horen. Een app. Het woordje kalender.

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
4: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
13: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
14: Zo, klus klaar?
15: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
14: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
15: Hoe dan?
14: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
15: Mag wat kosten zeker?
14: Nou, €15 per maand.
15: Echt? Hoe heet het?
14: Ik heb het je wel even.
15: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
16: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
18: Radio NL.
19: Weerbericht. 3:30 geworden. Het was vandaag een wisselvallige dag. Van noord tot zuid was het tussen de 14 en de 16 graden. Vanavond minder buien. De nacht gaat droog verlopen. Wie bedenkt toch die tekst? Zo praat niemand. Hoe is het? Wat denk je vannacht? Oh, de nacht gaat droog verlopen. Nou, het wordt droog vannacht. Morgen veel wind en buien. Het wordt een graadje of 16. Nou, dan de hoofdpunten uit het nieuws binnen en buitenland. We gaan luisteren wat er allemaal weer gebeurd is. Goedemiddag.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken wisten van niets toen defensieminister Jesselgus Rusland omschreef als onze vijand, meldt het AD. Zij blijven het land de agressor noemen in de oorlog in Oekraïne. Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een cameraploeg van Poont. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark werd gefilmd, werd hij boos en wilde hij een beveiliger neersteken. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen, vertelt hij aan de Telegraaf. Zijn lange zwemtochten zijn te zwaar geworden. Ook stopt hij met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor kankeronderzoek.
19: Dan de files. Er staan nog 170. Dit zijn de twee knelpunten. Allebei op de A16 tussen Rotterdam en Breda bij Zwijndrecht. 3 kwartier. En op diezelfde weg richting Klaverpolder, Dordrecht Centrum. Daar staat 1 uur maar liefst. Nou, snelheidscontroles A2. Even kijken. Oh ja, dat is Weert richting Echt. 202.1. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij Ridderkerk. 65.6. De A30 Ede richting Barneveld bij Lunteren. 16.4. En de A79 helemaal onderin bij Valkenburg. Maastricht richting Heerlen. Hectometerpaal 8.0. Hey!

Bravo, jongen. Rien Chalet, zo heet het. Maar in mijn brein werkt het. Hè? Je rijdt ergens door een dorpje heen en dan zie je zo'n een bedrijf. En dan staat er zo'n reclamebord voorop. Rien Chaletbouw. Ah, man. Als ik dat zou zien, dan zou ik even een foto voor maken. Hey, Willy Groesbeek ging ervoor. Jasper Boer uit Norg. Pierre van Rijt uit Klundert. Diana Remmink uit Delden. Danielle Benjamins uit Vesterhaar. Damien Pitt uit Blokzijl. Karel Fontijn uit Heemskerk. Michel Moorman uit Emmerkopaskum. Mooi daar. Yeah. Max uit Lisse. Die gingen je allemaal voor. Want binnen nu... Vergeet je niet, binnen nu en 2 minuut 33 gaan we een kalender weergeven. Maar ja, moet je wel iets voor doen voordat je kan winnen natuurlijk. Hè? En nu, pak nu je mobieltje er even bij. Echt serieus, een liedje van 2 minuut 33. En daarna dan gaan we eens even rondbellen. Wie of wie krijgt van ons uitgedeeld een boerinnen- of een boerenkalender? Laat nu alsjeblieft even iets van je horen. Dus in de app, intoetsen, kalender, smeekbedes erbij voor de discjockeys. Mooie plaatjes erbij, borsten, stuur alles maar op. Zorg dat je het te pakken krijgt. Laat het weten nu. Het woordje kalender in de app van Radio NL. Nou, moest het allemaal nou zo lang lullen? Ik denk het wel.

0: leuk kalender winnen met natuurlijk ook 10 hele grote XXL Radio NL trots op de boerstickers doen we erbij. Vergeet dat een beetje om te roepen deze week, maar dat zit er ook gewoon bij. Gewoon modder vette stickers voor op de auto, voor op de bumpers van de auto, voor op de bumpers van de lady. Je kan het overal opplakken. Lantaarnen, palen heb ik zelf gezien. Heb ik zelf opgeplakt. Ik heb het hele dorp waar ik woon heb ik eronder geplakt met die stickers. En iedereen weet, oh mijn god, Leur, allemachtig. Nou ja, oké. Ga ze er ook niet afhalen. Fuck it. Ja, een beetje reclame natuurlijk voor Radio NL. Nou ja, we hebben niet echt reclame nodig. Hè? Zo is het ook. Zeg, we gaan nu eens even bellen. Heb jij kalender geappt? Dan bestaat de kans dat we je nu even gaan bellen.
1: U heeft geen permissie om het gekozen...
0: Oh mijn god, wie zouden we bellen? Rebecca. Je bent eruit gekozen. Dan gaan we iemand anders eruit kiezen. Dat doen we gewoon even live. Dat doen we te plekken. Dat doen we TP. Rebecca. Verkeerd telefoonnummer of zo. Volgende. Ik heb er wat namen bij gezet, dat doe ik anders nooit. We bellen nu met Max. Dat kan een dame zijn, dat kan ook een meneer zijn. Max kan ook niet.
2: Met Max.
0: Max uit Leersen, hey!
2: Ja,
0: hey, ja, gefeliciteerd! Ja! Ja, ja, ja, ja! Jij gaat een kalender krijgen.
2: Ja,
0: met,
2: ja, dat is mooi.
0: Met mooi schoon erop allemaal. Blote buikjes, tepeltjes, blote dijen. Ja, mooi toch?
2: Meen je niet? Ja joh, ik ben blij hoor. Ik ben blij.
0: Het is mooier als helemaal naakt. Eerlijk is eerlijk, toch?
2: Ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja,
2: Een beetje Alexander, een beetje mooi trekken op de achtergrond.
0: Ja, nee. Ja,
2: daar ook nog een beetje naar kijken.
0: Ja, nee, precies. Kijk, want helemaal naakt, dat spreekt niet tot de verbeelding. Dat is natuurlijk mooi, hè. Live, zeg maar, s'avonds met de lady naar boven gaat. Maar op een kalender is het ook beter als je bezoek krijgt... dat het allemaal een beetje gepast eruit ziet. Een beetje niet ordinair, maar gewoon fatsoenlijk.
2: Ja, dat is zo. Dan staan mijn neefjes weg te kijken.
0: Ja, nee, precies. Dat zijn allemaal gekke dingen. Dan moet je allemaal dingen uitleggen. Je schaap je ook kapot natuurlijk helemaal. Hé, jij krijgt de boerinnenkalender opgestuurd. Tenminste, ik ga ervan uit dat je daarvoor kiest. Denk het wel, hè?
2: Ja, dat zeker.
0: Mooi zo. Hey, en waarom heb je meegedaan? Omdat je zelf niet zo'n kalender zou kopen, denk ik ook. Of wel?
2: Nou ja, eigenlijk zat ik nog te twijfelen om te kopen.
0: Oh!
2: Maar ik wacht dit weekje nog even af. Dan probeer ik het nog even. En als het niet lukt, dan koop ik hem.
0: Wauw, had je hem echt gekocht? Had je hem ook echt gekocht, Max?
2: Nee, dat nog niet.
0: Nee, dat niet. Maar als je niet gewonnen had deze week, dan was je gewoon naar de winkel gerunning en had je hem gekocht.
2: Ja.
0: Wauw,
2: ja.
0: Wauw, mooi. Wat gaaf.
2: Ja.
0: Maar koop je dat elk jaar dan, die kalender of zo?
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ik heb er ondertussen een hele stapel thuis van de afgelopen jaren. Dus.
0: Oké.
2: Ja, weggooien is het onder.
0: Ja, nee, je gaat geen naak schoon weggooien. Ik zit vol vragen, maar we moeten door met het programma. Dankjewel, Max, en gefeliciteerd. Max uit Leersen, gefeliciteerd. Nou, vanavond ik zit echt vol met vragen. Wacht, we gaan met hem praten.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Eerder stoppen met werken?

0: Kaas Knap? Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker!
6: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Niet iedereen was op de hoogte dat defensieminister Jezelkus Rusland zou omschrijven als onze vijand. Het AD meldt dat de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets wisten. Wat hem betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Er was even paniek na berichten over een helikoptercrash in de buurt van Den Helder. Maar het blijkt te gaan om een voorzorgslanding, zegt iemand van het helikopterbedrijf. Het toestel landde op een weg in Callantsoog omdat er een vreemd motorgeluid was te horen. Maar volgens de woordvoerder is iedereen oké, net als de helikopter. Mensen die morgen in Limburg een taxi van Uber willen pakken, komen bedrogen uit. Taxichauffeurs staken dan tegen de hoge commissies die Uber doorberekent, meldt L1. Eerst zouden alleen chauffeurs in Maastricht staken, maar nu doen ook hun collega's in Venlo en Roermond mee. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. Aan de Telegraaf vertelt hij dat het te zwaar is geworden. Van der Weijden werd in 2008 Olympisch kampioen en zwom daarna onder meer de Elfstedentocht voor het goede doel. Van der Weijden stopt ook met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor onderzoek naar kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
14: Hoezo dan?
13: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
14: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
13: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
15: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
16: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
19: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
18: dan. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist.
7: meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
21: Behalen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu?
23: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
24: Slecht plan.
23: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
25: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
27: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
28: Het is een paar minuten over 5 geworden. Nou, dit zijn de files van dit ogenblik. 210 staan er en dit is de langste. 3 kwartier op de A16 tussen Zonzeel en Klaverpolder. De snelheidscontroles A2 Weert richting Echt. Even opletten bij 202.1. De A6 Lelystad richting Muidenberg 68.0. De A58 Vlissingen richting Mooie Goes 161.5. En de A79 8.0 staan ze. En dat is richting Valkenburg.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Ja, goedemiddag. We gaan even een liedje draaien van Jannes. Het is een illegale Jannes en Jan week. Ja.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Peter Stefan.
1: Zak patat!
2: Dat is niet best, hè? Dat klinkt niet heel erg professioneel. Sterker nog, het klinkt heel amateuristisch.
3: Zonde, het is zonde van de centheid.
4: Jouw

Dat zijn die gasten van Celblok nummer 10. En we draaien eens een keer Hilly Billy Countryling. Waarschijnlijk heb je gewoon meegezongen. En we draaien nog Jannes. Ik moet altijd wel lachen in de app. Ik behandel dat te weinig op de radio. Omdat ik zelf ook wel eens aan de goede kant van de radio zit te luisteren. En dan als de DJ's beginnen over appies die zijn binnengekomen. Dan ben ik al.

0: het beste radiostation van de wereld opstaan. Dus ja, het is ook raar om het niet voor te lezen. Hier moest ik enorm om lachen. En het is Dennis Vierhoven, die komt uit Wageningen. Hey Stefan, wij hebben echt iets leuks voor je, staat hier. En ik heb het geluisterd, ik heb het inmiddels klaarstaan en geknipt. En dit is echt iets leuks. Althans, als je Stefan leuk hebt. Jij bent altijd in je uitzending zo boos op Linda de Mol. We hebben dit afgelopen zondag opgenomen van de televisie. En raad eens, puntje, puntje, puntje. Groetjes ook van Mariska. Ook. Dus Mariska en Dennis zijn het uit Wageningen. Ik ben nooit boos op Linda de Mol. Maar ik vind het Linda de Mol en kijk, Jors Kelder. Dat vind ik altijd grappig, want die man, als hij op televisie... als ze mij een microfoon onder de neus duwen van... Hey, noem eens een kakker, dan zeg ik meteen Jors Kelder. Jors Kelder. Want die man heeft geld en mooie auto's en de kleding. En hij praat ook zo. Linda de Mol, daar vind ik wat van. Niet persoonlijk, maar gewoon op televisie. Zegt zij altijd... En dat is altijd raak. Zij zegt altijd, als een van de weinige BN'ers op televisie... zegt zij in plaats van auto, zegt zij auto. En dat komt altijd zo raar over. Auto. Ja, je kan vandaag misschien wel 5 miljoen winnen. Maar ook een auto. Ik denk een auto. Wie praat zo? Is er iemand die denkt van... Hé, dat zeg ik altijd. Maar er staat echt au. Staat er echt A-U. Die W klinkt ook gewoon mooi erachter. Auto. Net als je je voet ergens tegenaan stoot. Auto. Maar Linda de Mol zegt auto. En afgelopen zondag hebben ze een opname gemaakt van de televisie. En raad eens wat daar gebeurde. Het is net of ze naar Radio NL luisteren natuurlijk niet. Hè? Want ik denk niet dat Linda de Mol naar onze muziek luistert natuurlijk. Maar goed, ik zal even de muziekje uitzetten. Moet je horen, dit is geen AI. Dat zou heel raar zijn. Ze hebben dit opgenomen van de televisie afgelopen zondag. Ik moet dat zelf nog even terugkijken of het echt zo is. Maar Linda de Mol, die zegt opeens geen auto meer, maar ze zegt het goed.
1: Moment suprem dat je hier staat, ineens een hele andere beslissing nemen. Hoe is dat bij jou?
0: Ik had er even geknipt hier. Ja.
2: Nou, er is wat twijfel, maar...
1: Ook al is de kans dat je er nu een auto uitvist...
0: Een auto! Ze zegt auto!
1: Een auto uit...
0: Een auto. Linda. Woe! Linda, die zegt auto. Ze zegt, ik kijk al jaren. Ze zegt altijd auto. De auto, auto. En nu zegt ze auto.
1: Een auto uitvist.
0: Je hebt er helemaal niks aan de andere kant van de radio, merk ik net. Maar het is, als Linda de Mol auto zegt, dan volgt de rest ook allemaal daar in Hilversum. Hè? Zo werkt het meestal. Och, mannen. Oeh, la la la la. Ach, auto. Auto.

0: Ja, logisch natuurlijk. Mooie blauwe ogen. Mooi, mooi, mooi. Heel mooi. Maar we krijgen nog wat mooiers, want van een heel lief liedje gaan we naar een nieuw genre in Nederland. En dat heet Nederrock.
1: Oh, kijk eens even.
0: Waanzinnig, waanzinnig. Een artiest die uit het boksen durft te denken en dan ook handelen gewoon. Liedje over een oude auto.

0: lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woonpas 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Heb je

0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Te laat met

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hey schilder, winterstop niet bij Faber. Faber is het grootste schilderbedrijf van Nederland zonder eigen projecten. Bij ons werk je het hele jaar door, ook in de winter en altijd dicht bij huis. Faber, thuis in je vak.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Behalen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
8: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
9: Radio NL. Weerbericht.
10: 6:03 geworden. Tot en met zondag is en blijft het wisselvallig weer. Er gaat een maand aan regen vallen. Nee, dat valt allemaal mee. Maar de temperaturen die gaan zakken. Er komt heel veel wind. En morgen bijvoorbeeld wordt het 16 graden. Dan meteen maar even kijken op de wegen wat daar aan de hand is. Een rustige spits eigenlijk als je dat zo bekijkt. Er staan twee lange files. De A12 tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar staat 38 minuten nog. En de A50 Apeldoorn naar Renkum. Daar staat 20 minuten. En dat is 11 kilometer. Dat is wel een lange. Dan snelheidscontroles A6 Lelystad richting Muidenberg. 68.0. En de A27 Hilversum richting Almere. 115.0.

0: liedje. Een liedje met een hoog gehalte.
1: Hey Stefan, Wolter Kroes hier.
0: Hey Wolter.
1: Namens de Vriendenloterij wil ik je heel graag wat geven.
0: Woehoe!
1: Een onwijze lange vakantie.
0: Yes.
1: Daar zullen de luisteraars heel blij mee zijn. Wat een gezeur op die radio. Leur.
0: Sorry.

Tieben. Daar zitten Hans, Sarah, daar zitten nog op een mensen fotootje erbij. Die zitten nog op kantoor. Of wij Imma Hansie even kunnen draaien. Nou, dat is een tijd geleden. Imma Hansie. Oh, dat is leuk. Nou, gaan we er zometeen even inknallen. Maar eerst gaan we altijd even van de hak op tot hak. Links naar rechts, boven naar beneden. Je kent het wel. We kunnen niet alleen maar uptempo muziek draaien de hele dag. Soms af en toe moet het ook even kwaliteit zijn. Moet het gewoon goed zijn. Meezingbaar. En vooral even rustig. Gewoon even chillen. Zonder disjockey tussendoor. Is ook wel een keer fijn natuurlijk.

0: Hou van mij.
1: Oh ja, oh ja. Jouw lijf tegen mijn lijf. Nederlands Leeman. Het staat in mijn draaiboek. Kwart voor zes. Even grappig. Het staat hier letterlijk, hè? Even grappig zijn en weer door. Jingle. MS staat er. Dat is van medium naar slow. En dan een klapper. Nou ja, ik heb één in mijn handje erin gesleept. Fransie duister even uit. In mijn handje erin. Even grappig. Maar ik ben niet zo grappig. Wat moet ik zeggen? Ik bedoel, ja, ik heb een radioprogramma. Ik wil zo graag met mijn dikke bek op de radio. Maar ik weet even niks. Ik ga even mijn broer bellen. Dat even. Hangt al. Harm met Stefan.
2: Oh, geloeid nog, geloeid. Stefan, ik zit naar je te luisteren, jong kerel.
1: Oh, leuk.
2: Wat is er? Ja, waarom heb je mij nodig?
1: Ja,
2: hoe kan dat?
1: Nou, ik ben niet zo grappig vandaag, dus ik bel je. Misschien heb jij wat grappigs voor mij.
2: Ik heb ook niet wat grappigs. Oh. Nou ja, ik heb op zich wel wat grappigs. Want weet jij nog van de vernieuwplaatjes van vroeger, hè?
1: Ja.
2: Dan had je een A- en een B-kant, hè? Dus A, B.
1: Ja, ik snap hem.
2: Dat is vernieuw.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En later kwam de CD, de compact disc. Maar eigenlijk is het logisch, hè?
1: Ja.
2: A, B, C.
1: D natuurlijk.
2: D.
1: Dit heb je van social media, hè? Dit heb je van social media. Ik heb het
2: ook. Ik ontken alles. Ook van die deur.
1: Welke deur? Mijn god. Oh, mijn god. Ik wou dat er soms wilde ik gewoon dat hij niet mijn broer was. Wacht, wat zei ik? Ja, ja. Nee, dat sta ik nog steeds achter.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op masterTools.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, aan die handen.
4: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
7: Oh, wat een nacht! Is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
8: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
7: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Jumbo's versus

0: soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de Nederlandse regering over een opmerking van defensieminister Jesselgus. Zij noemde Rusland vanochtend onze vijand. De ambassade vraagt of het kabinet er ook zo over denkt en zo ja, of het een officiële verklaring of een militaire confrontatie is. Er zijn bijna 50 verdachten opgepakt bij een internationale actie tegen een drugsbende, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Volgens Europol smokkelde de bende cocaïne met vrachtwagens en auto's naar tal van Europese landen. Ook wordt de bende in verband gebracht met moorden, explosies en ontvoeringen. Een wilde achtervolging van een auto op een fatbike in Breda heeft tot ongelukken geleid. Volgens Omroep Brabant raakten 2 mensen gewond. De auto botste op de fatbiker en op een andere auto. 2 inzittenden kregen ruzie met die fatbiker en daarbij zou zijn geschoten. 1 van de inzittenden is aangehouden. En 7 omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Songfestival. In een brief die in handen is van de Volkskrant schrijven ze dat ze niet blij zijn dat dit achter hun rug om is besloten. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kan terugtrekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
9: Hoezo dan?
8: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
9: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
8: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
10: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopst.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: 4 minuten over 6 geworden. Goedenavond. 125 files staan er nog. Ja. Dit is de allerlangste. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Dat is tussen Belfeld en Bezel. 3 kwartier vertraging en dat is 4 kilometer. Dat is best heftig. Snelheidscontroles. A4 Amsterdam richting Leiden bij 4.3. De A15 Gorkum richting Rotterdam 65.6. En de A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren 16.4.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

En als je het op de achtergrond op aanstaan zag, is, dan is het ook een beetje... ze draaien bij Jannes. Maar het is Erna Temming. Een liedje dat een beetje ondergebubbeld is de laatste tijd. Komt uit 2012. Jeetje. Klinkt nog steeds relevant, vind ik. Hey, 6:10 geworden. Ik heb al zoveel geluld vandaag dat ik heb besloten het even wat rustiger aan te doen... in opmaat naar Ivo Pasveer. Het is ook lang geleden dat ik even met Ivo Pasveer heb gebabbeld. Rond 6:30 deden we meestal even een praatje. Dat vond de baas nooit zo heel grappig, want dat liep altijd uit de klauwen. Qua minuten en zo ook altijd. En het, ja, het woordje KUT viel wel eens en zo. Dus ja, misschien moeten we voorzichtig eens een keer weer gaan proberen of zo. We gaan eens even bewijzen dat wij een eigenzinnig seizoenetje zijn. We draaiden net Erna Temmink, een meisje. Nu hebben we Sandy, een meisje. En daarna gaan we weer een mooie mevrouw draaien.

Hoppakee. Gewoon even drie dames gedraaid achter elkaar. En als luisteraar denk je van, nou en? Hoezo? Nou, bij de radio is dat onmogelijk. Is dat om drie van die dames achter elkaar te... Ook drie mannen achter elkaar. Zul je niet zo vaak horen op de playlist. Maar ja, hey, wij zijn Radio NL. We willen ze doen. Hè? Het is ons station natuurlijk. Ik heb niet zo heel veel met artiesten. Dat bedoel ik niet raar of zo. Maar Tatjana draaide ik net. En die heb ik een keer... die kwam een keer langs. Ik werkte toen bij een ander radiostation. Dan was ik aan de klus. Ik had allemaal gewoon tussendoor was een beetje radio maken. En toen zat ik ook op de middag ergens. En ik had allemaal. Ik had gewoon werkkleding aan. Want ik was wandjes aan het zetten. Ik moest het dak op. Moesten we wat dakpannen van vangen en zo. Best hoog ook in de tijd. Dus ik zag er gewoon niet uit. Haar in de war. En dan gewoon vieze kleding aan. En dacht ik. Oh ja, hey, fuck. Het is 4 uur. Ik moet nog een radio maken ook. En toen was ik net even bezig. Het radio maken werd er op de deur. De deur die ging open. Werd aangebeld en open gedaan. En was Tatjana. Die had een afspraak. Dat was ik helemaal vergeten. Dus ze kwam binnen, ze zag mij, ze keek mij aan, ze begon te lachen. En ja, dat heb ik dan nog meegemaakt. Dit, wat schattig, wat leuk. Zei ze, ik ga eigenlijk nooit met de artiest op de foto en zo. En op een gegeven moment kan ze gewoon bij mij op schoot zitten. Want ze wilde dat fotootje hebben. Ik kreeg een kus op mijn wang ook. Heel gênant ook. Want een baard had ik toen. Ik zag er gewoon niet uit toen. Maar dat fotootje, dat koester ik nog steeds. Ik heb niet zo heel veel met foto's met artiesten en zo. Het zal allemaal wel. Maar goed, die van Tatjana, die... daar heb ik ook gewoon, gewoon de beleving erbij. Gewoon fantastisch. Ik zal hem eens een keer online zetten. En meestal roep ik dat en dan hoor je nooit weer wat van terug. Maar deze, ik zal even zorgen dat hij online komt te staan.

0: We hebben hem diverse malen uitgenodigd, maar Billy Dans dan wil op een of andere manier niet bij Radio NL langskomen. Nou, dat gaat nog wel een keer gebeuren. Hoe kun je dan onder ons... Dat kan gewoon niet. Je moet er gewoon een keer langskomen, Billy Dans. En wat leuk is in het liedje, die gasten hebben zoveel lol gehad met de opnames. Ik heb het gezien online hoe dat gegaan is. Met dit nummer hebben ze zo gelachen. En ja, dan staat de microfoon aan, zijn ze ding aan het inzingen en dan gebeurt er wel eens wat. En dat stukje wat je in dat liedje hoorde in de tijd, dat is Billy Dans. Die was aan het freestylen. Die was een beetje aan het zoeken naar de woordjes voor het liedje. En dan moesten ze allemaal om lachen. Uiteindelijk heeft dat gewoon het liedje gehad. Het zit door het hele liedje heen dat... Ik kan het niet goed nadoen. Maar ja, het is ook niet handig voor de luistercijfers dit. Maar... Nou, de volgende keer dan hoor je het wel in het liedje. Hey, vroeger had je cd'tjes vol. Vinylplaten, LP's vol met allemaal schuine liedjes. De ene nog schuiner dan de ander en ze zaten allemaal over het randje heen. En tegenwoordig kan dat niet. Dus Erik van Klinken dacht, nou weet je wat, ik maak ook een schuin liedje. Dat is wel geinig, mooie kroegstampers. Maar ik maak hem wel even netjes. Nou ja, netjes. Het heeft wel stof doen opwaaien bij ons. Maar nu is het bijna een klassieker. De illegale broer van Jannes, dames en heren, Erik van Klinken. Tot morgen.
1: Hey, zit hij er al in?

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Oktober is de rookvrije maand.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
10: Oh, wat doe je elke keer met mij?
9: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
18: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: Vanavond.
20: Vanavond valt nog een enkele bui, afgewisseld met opklaringen. Minima liggen tussen de 9 graden. En morgen een dag met veel wolken, regelmatig regen. Temperatuur 14 tot 18 graden. En dat vooral in de kustgebieden dat het onstuimig gaat worden. En het weekend, daar komen geregeld buien voor bij 13 tot 16 graden. En na het weekend is het vaak droog en wordt het wat warmer. Het is 6:03 ANWB verkeersinformatie. De meeste files nemen nu af in lengte. Op een paar plaatsen heb je nog wel veel vertraging. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Empel 18 minuten. A12 Den Haag-Arnhem tussen Lunetten en Driebergen 10 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef een kwartier. En de N15 Maasvlakte Rotterdam voor de Zuurhofbrug een uur extra. Van de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.4. A6 Lelystad-Muiden bij 68.0. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61.7. Goeie reis!

Okay, ik durf te wedden dat deze man nog nooit zo'n drukke zomer heeft gehad als 2026. En je weet het, na zomer, dan is het ook heerlijk om lekker in de rust te gaan. En dat heeft deze man nu ook gedaan. Hij geniet van een welverdiende vakantie. En vanaf volgend weekend, dan is hij weer onstage te vinden. Misschien wel bij jou in het dorp, in de stad of waar dan ook. Want volgens mij crosst hij echt momenteel het hele land door. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld, zojuist in de avondshow van Radio NL. En dit is Arne Jansen. En als ik maar bij jou ben.

Nee, ze zeggen het zelf, hè. Maar goed, misschien is het ook wel echt zo. De gezelligste studentenband van Nederland uit Rotje Knor, Hermes Houseband en Taj Mahal in de avondshow van Radio NL met John West zometeen. En dit is de nieuwe Django Wachter.

ook zou voorlezen, zou ik nog geboeid luisteren. Django Wachter en Bachata Bailando bij Radio NL. Ik kijk eens even op de kalender. Het is oktober, de herfst is begonnen en inmiddels alweer aan het aftellen naar... Och, de mooiste tijd van het jaar. De kerst zit er natuurlijk ook weer aan te komen. Misschien denk je nu van, joh, Ivo, doe nog baal. Dat duurt nog hartstikke lang. 2,5 maand voordat we weer aan het kerstdiner zitten. Maar goed, dit is natuurlijk wel de tijd om de kerstcadeaus alvast voor te gaan bereiden. Black Friday zit er aan te komen en dat is natuurlijk het moment van inslaan. Ja, we zitten stiekem toch al wel weer volop in de kerst. Sterker nog, ik was afgelopen een week in de winkel, waar ze de complete kerstafdeling inmiddels alweer hebben opgetuigd. Maar goed, ik breng slecht nieuws vanavond. Ik weet het. Sterker nog, heel slecht nieuws. Want er gaan namelijk onverwacht hoge kosten komen aankomende kerst. Iets wat je misschien niet helemaal voorzien had. Ja, dat wordt flink duurder dit jaar. En wat het is, hoor je zometeen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. We regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Na minister Jezelkus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand, naar vragen van de oppositie. Hij wist alleen niet dat Jezelkus deze woorden zou gebruiken bij het debat vanochtend. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Door interne problemen moeten ouders maanden of soms jaren wachten op geld, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot wel tienduizenden euro's. Medewerkers van het alimentatiebureau spreken onder meer van een hoge werkdruk. In heel Frankrijk zijn nog altijd scholierenprotesten en in Parijs liepen die vandaag uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uit elkaar gedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. En Noorwegen is getroffen door een enorme telecomstoring bij de nationale provider. Door de storing is onder andere het noodnummer slecht bereikbaar. De Noorse spoorwegen hebben uit voorzorg alle treinen stilgelegd, omdat hun communicatiesysteem het ook niet doet. En ook gewone klanten hebben problemen met bellen en sms'en. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
9: Hoezo dan?
8: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
9: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
8: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
10: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Van Albert Heijn. Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
4: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
3: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
4: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
5: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
9: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest 17 minuten. De N15 Maasvlakte Rotterdam voor de Zuurhofbrug 35 minuten over 7 kilometer. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A4 Den Haag Amsterdam bij 3.8. De A16 Breda richting de grens bij 70.8. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij 212.8. Goeie race.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Ja, en zometeen slecht nieuws over de kerst. Eerst Flemming en Mart Hoogkamer.
11: Dit is de muziek van Radio

Dit is gewoon altijd gezellig. Op ieder moment van de dag. Stef Eckel, René Karst en liever te dik en dikkist in de avondshow van Radio NL. Het is donderdagavond 8 oktober. We zijn inmiddels aan het aftellen richting de kerst. Nog een kleine 2,5 maand. En dan zitten we alweer aan het kerstdiner, jongens. Dan is het 24, 25 en 26 december. En och, wat kijk ik toch weer uit naar die heerlijke kersttijd. Met de familie, cadeautjes, lekker eten. Het is toch altijd weer een gezellige periode, hè, die kersttijd. Maar goed, het gaat wel vervelend worden in je portemonnee dit jaar. Want vandaag is namelijk het nieuws naar buiten gekomen dat als je dit jaar een kerstboom koopt, dat je dan mogelijk tot 20% meer betaalt ten opzichte van afgelopen jaar. Volgens Tuinbranche Nederland komt dat onder meer omdat Deense kwekers bijna 10 jaar geleden minder bomen hebben geplant. Vooral de populaire Noordman kerstboom, die wordt een stuk duurder. En zo betaal je daarom voor een Noordman van zo'n 2 tot 2,5 meter hoog €70. En dat is een prijsstijging van €10 in vergelijking met vorig jaar. En dan kun je zeggen, ja, alles wordt duurder. Maar dit is dus ingegeven door een beslissing van 10 jaar geleden dat er minder bomen zijn geplant. En zo zie je maar, hè, dat dat dan, nou ja, 10 jaar later, dan voel je dat ineens in de portemonnee. Breng me wel even bij het Radio NL onderzoek, want ja, het is misschien een beetje voorbarig om het nu al over kerst te hebben. Ik bedoel, hè, de herfst is toch maar net begonnen. We zitten eigenlijk in de nazomer, maar de eerste tuincentra hebben de kerstafdeling weer geopend. En ik vind het toch wel een mooi moment om het even bij jou te peilen. Wanneer hul jij je huis in kerstversiering? Ja, wanneer zet je de kerstboom op? Haal je de lichtjes weer uit de kast? Zorg je ervoor dat het gezellig is in de woonkamer? Ik ben benieuwd, wanneer doe jij dat? Wanneer zet jij de kerstboom weer op? Stuur het even door via een appje in de gratis Radio NL app. Doe even een klein Radio NL onderzoek. Wanneer zet jij de kerstboom op?

0: gang, Marco Schuitmaker en Snelle Jelle bij Radio NL. We tellen af richting de kerst. Ik weet het, ik ben een beetje voorbarig, maar ik verbaas me erover dat er tegenwoordig dat de kerstafdelingen alweer open zijn in meerdere winkels. De AC Tion en verschillende tuincentra. Kun je gewoon kerstballen kopen. In oktober, hè? We zitten nog in de nazomer, jongens. Maar goed, wel een leuke vraag om even aan jou te stellen. Wanneer begin jij met het opzetten van de kerstboom? Reageer eventjes in de Radio NL app. Typ of spreek het even in en doe mee aan het Radio NL onderzoek. Ramon uit Doetinchem. Nou, ze komen bij mij pas als Sinterklaas het land uit is. Michel uit Haarlem. Ik niet zo snel, maar als daar mijn vrouwtje ligt, hoe vroeger, hoe beter. Karin uit Etten-Leur. Ik zet de kerstboom half november neer. Hanneke uit Rotterdam. Hi Ivo. Meestal na 6 december in de kerstsfeer. Appje van Gunther uit Merksplas. Mijn vrouw is niet meer te houden na mijn verjaardag. En dat is 11 november. Ze is nu aan het bekijken wat ze nog nodig heeft. Man, niet te doen. Maar je krijgt er zoveel voor terug, Gunther. Zo is het ook. Manon uit Bergijk. Hey Ivo, vanaf 6 december. Ik ben zelf 4 december jarig. Dus na mijn verjaardag en die van de Sint mag het huis versierd worden in kerstthema. Annemieke uit Moordrecht. Ik zet de roze kunstkerstboom begin november op met mijn man. Koen uit Leiden-Dorp. Hi Ivo. Nou, wij hebben geen kerstboom, maar 17 oktober. Dan willen wij alvast beginnen aan ons kerstdorp. Caroline uit Purmerend. Na 5 december, meestal het weekend daarna. Esther uit Den Helder, 2 weken voor kerst. En Priscilla uit Oefeld, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wanneer begin jij met het opzetten van de kerstboom?
1: Gelijk in november, begin november.
0: Oeh, daar ben je er vroeg bij.
1: Ja, ik vind het wel gezellig, al die lampjes en...
0: Dat is ook gezellig. Ja, heel eerlijk, weet je, ik doe het meestal ergens in begin december. Alleen dan laat ik het altijd tot diep in januari staan. Het is gewoon gezellig, toch?
1: Zeker, ja. Ja.
0: Dus begin november, dan is Oefeld
1: tot,
0: inmiddels...
1: de drie koningen en dan gaat hij de deur uit.
0: Tot officieel drie koningen. Dus als ik begin november ergens in Oefeld een kerstboom zie staan, dan is dat jouw huis.
1: Zeker,
0: helemaal goed. Nou, goed om te weten. Alvast veel plezier met opzetten binnenkort.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, en wanneer zet jij de kerstboom op? Zet het even in de Radio NL app, typ of spreek het in en doe mee aan het Radio NL onderzoek. Dit is nieuwe muziek. Yves Berense uit Beste Zangers. Verlangen.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Ga je op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Dit is Radio NL.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen. Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl. Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
15: Shape the future with confidence. EY.
16: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
17: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
19: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

Niet helemaal toevallig, want vandaag hebben ze namelijk hun nieuwe album gereleased. Nog één met daarin 6 echte Acta en de Munich liedjes. Dus zeker waard om eventjes te luisteren. En wie weet dat we binnenkort ook wel even een aantal gaan draaien hier op Radio NL. Mocht je nou vanavond naar de Ziggo Dome toe gaan, dan wens ik je natuurlijk ontzettend veel plezier met de twee mannen. En het oefenen op het meezingen, dat kan nu alvast. Want dit zijn Acta en de Munich. En morgen wordt fantastisch.

Polo Dancer doen door de nacht. De nieuwe Fons Feurink zojuist bij Radio NL op donderdagavond. Terwijl je misschien nog lekker aan het werk bent, aan het chillen. Maar zorg in ieder geval voor lekkere tunes op deze donderdagavond. Met de nieuwe van de 3J's zometeen. Je zit in mijn hoofd. En eerst Stephanie. Dit is Alleen om van te dromen bij Radio NL.

0: Je zit in mijn hoofd bij Radio NL. Het is donderdagavond. Hey, kijk eventjes naar buiten. Het is inmiddels donker geworden. En misschien is het bij jou nog wel heel erg licht als je momenteel nog aan het werk bent. Of doe je iets heel anders op deze donderdagavond? Zometeen hier op Radio NL het Rondje Nederland. En ik zou ontzettend leuk vinden om even te weten wat jij op dit moment aan het uitspoken bent. Wat jij op dit moment aan het doen bent. Zit je nog achter het stuur op donderdagavond? Ben je nog druk bezig met schoonmaken? Ben je druk in de boeken? Hè, omdat je aan het studeren bent? Of ben je iets heel anders aan het doen op deze avond? Stuur het door in de Radio NL-app. Spreek of typ het even in. En doe mee aan het Rondje Nederland. Zometeen na 8 uur bij Radio NL.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.

0: en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
3: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Je moet een verzekering afsluiten.
1: Oh nee, verzekering...
0: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
6: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
15: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
15: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In een parkeergarage onder het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een zeer grote brand. Tegen AT5 zegt de brandweer dat het vuur in een kruipruimte zit en dat ze er moeilijk bij kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. Volgende week start en finish de marathon van Amsterdam in het stadion. Een man uit Den Haag die spoorloos is, moet toch voor de rechter komen voor de dood van zijn vrouw. Hij zou haar in 2019 hebben gewurgd en in de ijskast hebben verstopt. Daarna zou hij naar India zijn gevlucht en is sindsdien onvindbaar. Om de zaak af te ronden vindt justitie het belangrijk dat hij bij verstek wordt berecht. De publieke omroep in Vlaanderen gaat maandag staken. Op een paar nieuwsprogramma's na vervallen alle radio- en tv-uitzendingen van de VRT. De staking is onderdeel van een nationaal protest van alle publieke sectoren, zoals het OV en het onderwijs. De vakbonden hopen zo bezuinigingen te voorkomen. En een Europese astronaut is nog nooit zo lang in de ruimte geweest. Het is een Franse vrouw die met 3 anderen is teruggekeerd uit het ruimtestation ISS. Hun capsule plonst aan het begin van de avond bij Californië.

0: Californië in de Grote Oceaan. In totaal was de Franse astronaut bijna 8 maanden in de ruimte. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
2: Hoezo dan?
1: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
2: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
1: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw en ontmoet de DJ's van Radio. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
9: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
8: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Goedenavond, het is 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Alleen flitsers gemeld. Die vind je op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 13.7. A28 Amersfoort-Utrecht bij 13.5. En de A74 Duitse grens Venlo bij 100.7. Goeie reis.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app en sluit aan bij het Rondje Nederland.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Letters, Robert van Hemert en Rapido. Het is donderdagavond, iets na 8 uur. Tijd voor het rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Deel het in de Radio NL app en sluit aan bij het gezelligste groepje van de Nederlandse radio. Zo stuurt Albert uit Ravenswijn lekker potje aan het darten vanavond. Alleen compleet met die mooie boerinnenkalender. Ja, die gaat er zo direct weer uit, Albert. Houd je oren gespitst, zou ik zeggen. Zaken uit Burgum, lekker Radio NL luisteren en wachten op het nummer Donder en Bliksem van Patrick. Oké. Ivo uit Roosendaal. Hey, ik ben nog lekker bezig met het strippen van de kamer van mijn dochter. Voordat we weer kunnen gaan opbouwen. Groetjes van Ivo Post uit Roosendaal. Hattie uit Koevoorde. Hey Ivo, momenteel lekker relaxed aan het kleuren. Kenji uit Budeldorplein.
1: Goedenavond, Ivo.
0: Hey Kenji.
1: Ik luister nu naar Radio NL.
0: Goed bezig, zou ik zeggen. Appje van Evelien uit Lunteren. Nou, druk bezig met melken met Radio NL op de achtergrond. Groetjes van Bak en Grun. Zit ook een fotootje mee bij de melkmachine. Twee dames die druk bezig zijn met de koeienmelk. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk op deze donderdagavond. Ja, en wat spook jij uit op dit moment? Deel het in de gratis Radio NL-app. Dit is een oudje van Gerard Joning.

Chico. En van ons allebei bij Radio NL, het station waar je deze week kans maakt op een aanvulling van je mancave, van je kantoor, van je auto of misschien wel van je slaapkamer, hè? You never know. De Boeren of de Boerinnenkalender 2027. Deze week te winnen. Wil je meedoen? Wil je er eentje winnen? App dan nu het woord kalender in de Radio NL app. En wie weet spreek ik je zo.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Toyota-online.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
0: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio No kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.

0: Hollandse nieuwe Jan Wolters en Ik Wil Jou. Het is donderdagavond. Ik ben er sprakeloos van. Echt waar. Het is niet normaal wat er deze week in de Radio Model heb gebeurd. Iedereen lijkt wel zo'n boeren of boerinnenkalender te willen scoren. Ja, en het leuke is, morgen dan maak je er nog in ieder programma kans op. Met andere woorden, zorg ervoor dat je nu alvast een leuk cadeautje voor jezelf kan scoren. Doe mee en app het woord kalender in de Radio NL app. Hey, Pascal uit Noordbroek, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij komt, of je bent 48 jaar en jij werkt in een cadeauwinkel.
1: Ja, dat bevalt hartstikke goed.
0: Ja, dat is wel grappig, hè? Dat je dan in een cadeauwinkel werkt, maar dan eindelijk ook zelf een keer wat cadeau krijgt.
1: Ja, ook nog eens.
0: Pascal, ik ga jou feliciteren, want jij bent een boerinnenkalender, neem ik aan, die we mogen naar je opsturen.
1: Ja, heel graag, de boerinnenkalender, ja.
0: De boerinnenkalender. We gaan er voor je reserveren. Die krijg je dan in dit geval voor ons cadeau. Hoef je ook niet zo jaloers te zijn op de mensen die iedere dag een cadeau kopen in de cadeauwinkel, toch?
1: Heel erg blij mee, zeker.
0: Ja. Veel plezier ermee en een fijne avond.
1: Dank u wel, hoi.

0: Radio Model donderdag met Joey Nicolai en Tinto De Verano.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur. Dikke donderdag vandaag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar alvast een weekendhit. Een liedje waarbij je echt in de weekendstemming komt, ook al is het pas donderdag. Heb je een suggestie, stuur het nu door in de Radio Model app. En bepaal zo direct het laatste rondje.

0: En het is nieuw bij Radio NL. Mickey van Wijk en Hungsiety.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna na 8 uur. Dikke donderdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een liedje waarbij je al het weekendgevoel krijgt. Ja, ondanks dat het pas donderdagavond is. Dank voor alle suggesties in de Radio NL app. Zo stuurt Jannie uit Enschede net weer een paar dagen terug uit Engeland. Waar mijn zoon woont. Waar ik ook elke dag Radio NL heb geluisterd. Maar ik mis mijn zoon inmiddels wel, hoor. Engelbewaarder heb ik samen met mijn zoon mooie herinneringen aan. Dank voor de suggestie. Manon uit Bergijk voor het laatste rondje. Vuurwerk van Senna en Sven Versteeg. Ik zie Koen uit Leiderdorp binnenkomen. Knaller van de Meezinger om het weekend te beginnen. Links, rechts van de snollebollekes. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Melvin van Schoon uit Ermelo. Hey Ivo, we graag even een nummertje aanvragen. We zitten heerlijk te luisteren vanaf de Veluwe. Frank Verkooijen met Kom. Wie wil er met me dansen? Groetjes Melvin en Thijs.

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, die handen ze aan.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
6: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
5: maar. Gooi je week aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Mickey anders doet.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Herugo Waard zetten tijd.

0: op 9 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Olympisch Stadion woedt een grote brand. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en is uitgebreid naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij en volgens het parool hangt er een chemische lucht. Hoe groot de schade aan het stadion is en of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam volgende week is niet bekend. In het Gelderse Opheusden wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 100 mensen bij het gemeentehuis, maar daar is het helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd. Een paar weken terug liep een protest bij het gemeentehuis helemaal uit de hand. De Zeelandbrug gaat eerder dan gepland weer open. Morgenavond kan het verkeer er weer overheen in plaats van volgende week maandag. De brug was bijna 6 weken dicht om het beweegbare deel te vernieuwen. Schepen moeten nog wel tot maandag wachten tot zij de ronde door kunnen varen. En Max Verstappen hoopt zondag voor het eerste Grand Prix van Singapore te winnen. Het zou mooi zijn, want hij viert zondag een jubileum. Hij rijdt dan zijn 250ste Formule 1 race. Afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het straatcircuit van Singapore werd hij 3 keer tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
4: Hoezo dan?
3: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan. Vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
4: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
3: In Enkhuizen. Of kijk op matrassenman.nl.
5: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Is de muziek van Radio NL.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio No kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin op.

0: aan je unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker.
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Jan Versteeg heeft de televisiering voor beste presentator gewonnen. Hij liet daarmee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Andere prijzen waren er voor Even tot Hier, Britt Dekker en Daan Alferink. De ring voor het beste programma moet nog worden uitgereikt. En dat gaat tussen De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Alle leden van de Tweede Kamer moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day deze zondag. De SGP is tegen en wil er een hoofdelijke stemming over. Om 11 uur moet iedereen in het Kamergebouw zijn om hun stem uit te brengen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk 3 verdachten konden oppakken. En het lijkt erop dat 150 mensen voor niks staan te demonstreren bij het gemeentehuis in het Gelderse Opheusden. Er wordt vanavond weer vergaderd over de komst van een AZC, maar nu digitaal en in het gemeentehuis zit dus niemand. Vorige keer mondde het protest uit in rellen, er waren vernielingen en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
17: Hoezo dan?
16: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
17: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
16: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
18: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
19: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
20: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
21: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
22: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
23: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
24: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: En? Heb je de klus?
9: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
8: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
9: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
12: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Voor minder. Simpel.
17: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
3: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
11: Dat is Dia van Jumbo.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van

0: Est Metals en Heer Hugo Waard zetten tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de gouden televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan. Hoezo dan? Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Wie de

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dit is de muziek van

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Rauw kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Rauw trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Rauw app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan.

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites.

0: zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
2: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker.
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13.

0: 10 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman? Dat is een goed plan.
2: Hoezo dan?
1: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
2: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
1: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
3: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Ik ben in Amsterdam geweest.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaital. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de vijfde keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Hey, een matras en bokspring van de Matrassenman, dat is een goed plan.
5: Hoezo dan?
4: Hij heeft voor elk matras een uitgeslapen actieplan vanuit zijn eigen fabriek. Dat maakt het zo betaalbaar en uniek.
5: Waar is zijn bedroom? Showroom dan?
4: In Enkhuizen of kijk op matrassenman.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
8: Dit is de muziek.